0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Etten-Leur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Etten-Leur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etteleur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Wie wordt onze nieuwe bondscoach? Volgens de Telegraaf heeft KNVB-baas Nigel de Jong in Spanje gesprekken gehad met een buitenlandse kandidaat, namelijk Roberto Martinez. Hij was vorige WK bondscoach van Portugal. Eerder was hij het ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden zouden geen interesse hebben gehad. Dit is nog niet officieel bevestigd. President Trump heeft de NAVO-top in Turkije vorige maand inderdaad verlaten met een ander toestel. Dat bevestigt hij nu ook zelf. Hij had geen idee waarom, maar deed het wel omdat de geheime dienst het zei. Daarna werd hij in een cateringwagen weggesmokkeld. De verdwijntruc was nodig omdat Iran een moordpoging op Trump zou hebben voorbereid. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En NEC is een stap dichter bij de Champions League. Er was wel een verlenging voor nodig, maar in Nijmegen hebben ze het Griekse Olympiakos weten te verslaan met 2-1. Nieuwkomer Tadic blikt terug op de geweldige sfeer bij de fans in de Goffert.
4: Ja, very nice. I think they really gave us extra energy and thanks to all fans.
3: Ja, nu moet NEC dus de volgende wedstrijd tegen het Noorse Bodø Glimt. Volgende week is dat ook in Nijmegen. Het weer dan wordt vandaag zonnig en droog. Maximum temperatuur ligt zo tussen de 24 en de 31 graden. Morgen stuk warmer, 30 tot 37 graden.
2: Hittegolfje nummer 4. Dankjewel, Marijke.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.

voor Veronica. Het is Phil Collins. Op Radio Veronica dus. Goedemorgen. Fijne muziek onderweg van Kula Shaker en Hush, Hush, Hush. En we gaan dansen.

0: to you. En voor nog hush hush. Kula Shaker op Radio Veronica. Goedemorgen allemaal. Zometeen Prince en Sign of the Times. Hey Marijke Ketel.
1: Hallo Frank.
0: Hallo, goedemorgen. Zitten we weer.
1: Hoe gaat het met je?
0: Nou, ik denk dat jij in alle euforie hier naartoe bent gereden vanochtend.
1: Nou, ik heb wel de kriebels in mijn buik.
0: Ja, ja. Ja. Ik las ook een heel leuk appje net van... Mike, denk ik. Ja, die stuurde goedemorgen. Ik woon 3 kilometer vanaf de Goffert in Nijmegen.
1: Ja.
0: Dat is het NRC-stadion. In onze achtertuin hoorde je het stadion ontploffen. En ik kon je letterlijk verstaan wat er werd gezongen. Onvoorstelbaar wat een feest. Inclusief vuurwerk en galal.
1: Ja, dat is toch fantastisch.
0: Heb je ook een vuurpijltje afgestoken?
1: Nou, in gedachten. Nee, dat heb ik niet. Nee, heel eerlijk gezegd, ja. Ik moest naar bed.
0: Ja, je hebt niet gered. Verlenging.
1: Ik heb het niet gered, maar heel leuk. Ik zit in een groepsapp met mijn vader en mijn zussen. We zijn allemaal een beetje NEC-fan thuis natuurlijk. Met paplepel ingegoten. Dus ik werd wakker met 103 appjes. Want zij hebben de hele wedstrijd met elkaar gesproken. Ze hebben 2-1 gewonnen van Olympiakos. Heb je gisteren al heb jij dat voorspeld?
0: Bolletje hadden we even gedaan.
1: En dat is natuurlijk fantastisch. Hij is weer een stapje dichter bij de Champions.
0: Het is echt heel knap dat de NEC tot voor kort gewoon een leuke, goede ploeg uit Nederland... heeft vorig jaar een soort van slag geslagen. Zowel qua selectie als trainer als qua voetbal. Nee, werden dus derde hier in Nederland. Mochten meedoen met de voorrondes van de Champions League. Ze moeten nog 1 play-off ronde tegen Bodø/Glimt. Dat had je net ook al in het bulletin om 6 uur. Maar ook al redden ze dat niet, dan komen ze in de Europa League. En het is echt ontzettend knap dat ze van Olympiakos hebben gewonnen gisteren.
1: Echt heel erg leuk.
0: Dus ik ben blij voor jou.
1: Er was wel echt iets heel stoms aan de hand met een oorbel.
0: Ja, voor de mensen die het inderdaad ook niet gekeken hebben... want die lagen misschien te slapen. Of voetbal boeit ze niks. Randzaken zijn altijd leuk.
1: Ja.
0: Na een half uur raakte iemand geblesseerd en toen moest iemand in het veld komen. En die had zijn oorbel. Ik heb natuurlijk ook een oorbel, hè?
1: Ja.
0: En ringen en zo. Die moet je allemaal afplakken als je gaat voetballen. Want anders blijf je hangen en dan je scheuren. Nou, noem maar op.
1: Niet gewoon uitdoen?
0: Ja, dat kan ook.
1: Oh, okay.
0: Maar sommige mensen... Of soms gaat hij dus ook niet goed uit. Wat gebeurde bij deze invaller? Emre Mor. Hij scoorde uiteindelijk wel de winnende goal. Dus dat was het allemaal waard. Maar hij kreeg zijn oorbel niet uit. En toen ging iedereen eraan pulken. En de trainer werd alsmaar boos. En uiteindelijk heeft hij hem dus uitgetrokken door zijn vel heen.
1: En bebloed en al landen die op het veld uiteindelijk, toch? Ja. Oh, wat erg.
0: Dan speel je in de Champions League, althans voorronde. En dan houdt dit je tegen.
1: Echt heel erg suf. Maar dit moet je toch ook gewoon goed regelen. Kijk, hij heeft het goed gemaakt. Dus we gaan ook geen woorden meer op vel maken. Maar het is wel echt knap lullen.
0: Het is heel amateuristisch.
1: Ja, het is wel,
0: als je op dit niveau wil meedoen, dan moet dit gewoon allemaal gefixt zijn, inderdaad. Ja. Het is zoals rondom de wereld draait door, ook al dat zeiden Champions League.

0: Jij luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Ja.

0: En Let's Get Loud op Radio Veronica. Zometeen het laatste nieuws bereiken. Wat zit erin?
1: Psychisch zieke mensen raken uit beeld. En toch opvallend nieuws over die after-eat chocolaatjes.
0: Blijf luisteren.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes, meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Even vertraging gemeld al op de Nederlandse A-wegen door Flitsmeister. Dit is een A50 Os Arnhem voor Heteren. Dat komt door een ongeval. Daar heb je 17 minuten extra reistijd. 6:58. We zijn er lekker op tijd bij. En het nieuws is in handen van Marijke Ketel. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Ongeveer een kwart van de ernstig psychisch zieke mensen zijn buiten beeld van zorgbehandelaars. Dat zijn er ruim 60.000, meldt de GGZ. De kans dat zulke mensen weer terugvallen is groot. Dus er zijn zorgen over. In Den Haag is een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bij de herdenking gisteravond voor haar huis legden mensen bloemen en werden kaarsjes gebrand. En ook werd er aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Nederlands succes op de EK Atletiek in Engeland. Nadine Visser heeft goud veroverd op de 100 meter horde. Het scheelde zo weinig met haar Poolse tegenstander dat de jury een finishfoto nodig had om Visser aan te wijzen als winnaar. En toch wat opmerkelijk nieuws. Het is gisteren ook al kort even bij Nick in de Middagshow behandeld, maar ik moet het toch met jou ook even. Want ik ben toch benieuwd wat jij hiervan vindt.
5: Oh ja, leuk, leuk.
6: Na 64 jaar komt After Eight namelijk met iets nieuws. After Eight zijn die pure chocolaatjes met dat menthol van binnen.
5: Zeker, ken ze.
6: Ze gaan nu met nieuwe smaken komen.
5: Nou, vind ik een goed idee.
6: Vind je dat een goed idee?
5: Ja, want de chocola met menthol is niet een enorm succesnummer.
6: Het is toch misschien wel een van de goorste.
5: Nee, dat vind ik niet, vind ik niet.
6: Net als die sinaasappelgelei in chocola. Weet je, hou er toch over op.
5: Maar bedoel je dan, als je over sinaasappelgelei hebt, bedoel je dan die koekjes, die Pimps?
6: Ja.
5: Oh, heerlijk.
6: Vind je dat echt lekker,
5: ja? Dat doet me aan Frankrijk denken, aan de vakanties naar Frankrijk. Maar After Eight is niet mijn favoriet, inderdaad, met de menthol erin. Ik vind dat niet een fantastische combinatie, maar het heeft zoveel nostalgie dat ik af en toe, als er ergens eentje ligt, dan toch pak voor
6: het
5: gevoel. Ja, zeker.
6: Maar dan eet je hem en dan...
5: En dan denk ik, oh ja, vies.
6: Gewoon omdat
5: dan word je even bevestigd, ja.
6: Oh nee, ik begin er niet eens aan. Gadsen,
5: maar welke smaken komen er dan?
6: Nou, de belangrijkste nieuwkomer, en daar valt niet zo vreselijk veel van te vinden, is karamelflavor. Oh. Ja, dat is gewoon karamel met chocola, weet
5: komen
6: je.
5: Komen ze nu mee?
6: Jezus. Komen ze nu mee, weet je, een beetje late to the party. Nou, helemaal prima. Ook in de lijn van oud. Ja, toch een beetje laat. Maar daarnaast ook weer twee... smaken dat ik denk, ja, oké, wat moeten we hier nou mee?
5: Vertel me.
6: Dus orange. Dus ik denk, ja.
5: Nou ja, prima. Vind ik, ja.
6: Ja, en raspberry.
5: Oh, lekker.
6: Het is dan braam, geloof ik, hè, als ik het goed
5: vertaal. Ja, zeker.
6: Taal.
5: Of framboos. Framboos. Raspberry niet framboos? Raspberry beret. Raspberry. Dat is een liefje van Prince. Dat gaat volgens mij over een framboos.
6: Het is framboos, je hebt gelijk. Ja. Het is framboos. Het is framboos.
5: Maar dat is toch, lieve Marijke. Ja. Dit zijn toch gewoon combinaties die heel vaak worden gemaakt.
6: Ja, het is allemaal niet zo heel baanbrekend. Nou, goed, ja, ben ik eigenlijk ook een beetje tegen dat hele sinaasappel in. Ik vind dat gewoon een beetje onzin. Maar waarom zou je dat nou doen? Maar goed, kijk, weet je, iedereen moet lekker pakken wat hij zelf wil eten.
5: Pakken.
6: Zo is het ook. Pakken, als ik het maar niet hoef. Zo baanbrekend is het allemaal niet. Maar ja, ik vind het allemaal weer... sowieso vind ik dat After Eight wat mij betreft verboden mag worden.
5: Nou, tot nu toe heb ik alweer 3 dingen gehoord waar we een polletje over kunnen doen in het draaiprogramma. After Eight, inderdaad. Polletje, ja of nee?
6: Ja.
5: Ja, het ging net al over de bondscoach. Er komt straks ook terug, eventueel een buitenlandse bondscoach. Polletje, ja of nee? Dus,
6: ga je nou een polletje aanvragen voor wat het polletje moet worden?
5: Nee, zeker niet. Ik zit er wel over na te denken. Vrijdag is natuurlijk de laatste. Dat we een soort hele democratische show doen. Dat we alleen maar polletjes, een soort exit poll. Ook omdat het echt mijn laatste dan is. Exit. Dat we gewoon heel democratisch programma maken, 4 uur lang.
6: Oh, heel leuk.
5: Deze plaat draaien, moeten we daar over hebben. Maar ik sta aan.
6: Ja.
5: Ik wil overal polletjes in. We kunnen wel even After Eight polletje nog opgooien. App eventjes ja of nee in polletje.
6: En wat is dan de vraag?
5: After Eight. After Eight?
6: After Eight.
5: Of je het goor vindt, of niet?
6: After Eight of niet.
5: Ja.
6: Nou, Nestlé heeft er wel nog niet bekendgemaakt of die smaken ook in Nederland verkrijgbaar zullen zijn. Dus laten we hopen dat het vooral buiten onze grenzen blijft.
5: Precies.
6: Het weer nog een zonnige dag. Het wordt 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden.
5: Oh, la. Lekker. Jasje hoeft niet mee vandaag. Radio natuurlijk wel.
7: Ik in de morgen.
5: Zet hem hard en zet hem op Veronica. Want Thorn heb ik voor je.

meteen te vergeten, want het is echt wel een hele fijne artiest. Maar die andere waar hij dit samen mee heeft gedaan is Benny Sinks. Zeg je misschien eten die ook niet zo heel veel. Maar het is een Nederlandse gast, woont niet zo heel ver hier vandaan zelfs van de radiostudio. In Amsterdam-Oost, komen we wel eens tegen op de fiets. En dan knikken we naar elkaar, want we kennen elkaar niet echt, maar hebben elkaar wel eens gezien. Kan je allemaal weer vergeten, want vooral zijn muziek spreekt boekdelen. Dit is zo'n lekker liedje. Sowieso hoe hij erin klapt al zo, bam. En dan gaat hij gewoon 2,5 minuut zo door. Heerlijk, ontspannen. Loving is easy.

0: Heerlijk deze, toch?
1: Rex Orange County samen met Benny Sings en Loving is Easy. Moeten we eigenlijk nog heel even terugkomen op Polletje. Want we hadden After Eight, vraagteken. 50-50, toch wel?
2: Nou, inderdaad, eigenlijk best wel veel mensen die zeggen, joh, die After Eight is heerlijk.
1: Ja, ik zit echt, ja, welke was nou goed? Oh ja, die koopt het maar 2 keer per jaar, omdat hij het meteen helemaal opvreet. Heel mooi. En onder andere mensen ook die zeggen echt, nee, Mentol is het al niet. En dan ook nog in pure chocola, verschrikkelijk. Het gaat over After Eight die met nieuwe smaken komt. Maar de originele smaak is nu alleen nog maar verkrijgbaar. Zorgt voor veel verdeeldheid.
2: Zeker.
1: Ja of nee, was het polletje. En 50-50.

0: Nooit. Nou, het is een geluk gisteren hoor. 1-1 staat het.
1: Je raadt het soms, ja.
0: Ja, soms lukt het wel. De paalstand noemen we dit. We gaan snel naar de quiz, want je wil natuurlijk 2-1 maken. Net als zoals jouw geliefde NEC gisteren.
1: Ja, dat zou top zijn.
0: En dan niet in de verlenging, maar gewoon nu meteen.
1: Gewoon nu meteen. Ja. Niet om 19:30 pas.
0: God, zitten we hier tot 19:30 deze quiz te spelen.
1: Dat zou best wel leuk zijn, hè. Wat een idee, ja.
0: Goed, de quiz van vandaag komt van ESPN. Afgelopen zondag was Rotterdam het strijdtoneel van de stadsderby. Sparta. Rotterdam. Nee, die speelden niet tegen elkaar.
1: Oh, heeft de redactie dit niet
0: voorbereid? Nee, Sparta-Feyenoord was het. Maar dat was niet, denk ik. Ja, uit mijn hoofd. Sparta speelde volgens mij tegen Feyenoord. En Feyenoord won met 0-1. Ja, dat was het.
1: Belachelijke voorbereiding dit.
0: Nee, dat maakt niet uit. Het was heet en ze beamen ook analisten Freesia en Mario Been. Want die waren op locatie daar.
2: Het is warm, hè?
3: Oh. Het is snikheet. Ja, dat klopt. En we hebben een heerlijk zondagochtendgevoel. Mario moeten uitlenen 20 keer of zo voor de foto.
4: Ja.
3: En je werd al even gebeld ook door Thuisfront met mooi nieuws.
0: Ja, wat gebeurt hier allemaal? Het is een beetje een lokale omroep, klinkt het bijna.
1: Ik vind het moeilijk te volgen nog.
0: Ja, ze zijn in een stadion bij een voetbalwedstrijd afgelopen zondag. Was het warm natuurlijk en ze moesten op de foto met mensen. Het zweet brak ze uit de hele tijd. En je hoort het op het laatst. Mario Been, oud-voetballer, analist, was dus de hele tijd al druk bezig. Ook met andere dingen en kreeg dus een belletje van een Thuisfront.
1: Ja.
0: Wat was dat nieuws?
1: Ja.
0: Dat is het enige wat je nu moet onthouden.
1: Oké, ja.
0: A. Zijn kleindochter is zindelijk en had een enorme bolus in het potje gelegd. B. De grasmaaier had eindelijk het hele gras in één keer goed gemaaid. Dat ging de afgelopen weken nogal mis. C. Zijn dochter heeft normaal altijd de hulp nodig van de vader met van alles doen en zo. En ze had nu zelf de ringdeurbel geïnstalleerd.
1: Ja, hoe moet ik dit nou dan weer weten?
0: Dit is moeilijk en het zijn alle drie eigenlijk gekke opties.
1: Het zijn gekke opties.
0: Maar één van de drie is waar.
1: Kijk, ik moet in deze quiz natuurlijk een beetje kruipen in het hoofd van de redactie en dan kijken van, nou, waar sla je op aan? Zou je erg aanslaan op iemand die gebeld wordt met, hey, ik heb de ringdoorbel geïnstalleerd? Ja, het zou best wel kunnen.
0: Ja, het is wel
1: best grappig. Kijk, en die bolus, dat is ook wel weer, maar dat kan ook weer bedacht zijn. Dit is echt zo'n quiz die het werkelijk, het kan alle kanten opgaan.
0: Ja, en de grasmaaier, het is Mario Been, natuurlijk voetballer, hè? Gras speelt een belangrijke rol in je leven dan.
1: Ja, precies, dacht ik ook nog aan. Ja. Kijk, hoe dan ook, het zijn alle drie belletjes die best wel grappig zijn.
0: Ja, en ook het melden waard op tv. Want dat heeft hij natuurlijk gedaan bij ESPN. Ik zou toch willen vragen of je een keuze wil maken.
1: Ja, maar dat is dus ook, hè. Er zit zo'n tijdsdruk op. Of het hele gras, of een ringdoorbel geïnstalleerd, of de bolus.
0: Ja.
1: Nee, de bolus is bedacht door de redactie, dus er zit een streep door.
0: Ja.
1: En laten we voor de ringdoorbel gaan, dat hij heel trots gebeld heeft met, nou, ik heb het gewoon geïnstalleerd, leuk.
0: We gaan even luisteren.
4: Ja.
3: En je werd al even gebeld ook door Thuisfront met mooi nieuws.
4: Mijn kleindochter is zindelijk. Die had een bolus neergelegd in het potje, dat wil jij niet weten, Hans. En ik had gezegd, als dat gaat gebeuren, krijgt ze een mooi cadeautje van opa.
3: Wij smelten hier helemaal weg, maar we hebben er hartstikke veel zin in. Dus 12:15 wordt hij afgetrapt.
1: Is het antwoord. Ik moet mijn tactiek aanpassen.
0: Ja, en ik weet natuurlijk het antwoord, maar ik dacht, ik ga je ook niet helpen. Maar, en ook niet. Ja, goed. 2-1 voor mij. Morgen weer een kans bereiken. Er is helemaal niks aan de hand.
1: Zin in.

0: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
1: Alles over palliatieve zorg vind je op leventotlaatst.nl.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
15: Hey, ben je er weer?
16: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
15: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
16: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
15: Ja, lekker.
17: Je voelt je

0: vlieslak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
2: Ja hoor, en je luistert naar Radio Veronica. Dus het laatste nieuws van Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychische zieke patiënten uit beeld. Dat meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. En deze zogenoemde bemoeizorg klinkt een beetje negatief, maar dat zou dan in alle gemeenten beschikbaar moeten zijn. De Amerikaanse president Trump bevestigt het nu ook. Vorige maand is hij na de NAVO-top in Turkije inderdaad in het geheim van vliegtuig gewisseld. Volgens Trump volgde hij het advies op van zijn beveiligers die hem waarschuwden voor een dreiging. Hij was de Air Force One ingestapt en werd daarna in een cateringwagentje naar een ander vliegtuig gebracht. Zwemmer Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. En daar gaat de opbrengst naartoe. De tocht duurt 6 dagen. En een fotofinish dan in Engeland. Daar heeft atlete Nadine Visser gisteravond Europees goud veroverd op de 100 meter horde. Het was wel al snel duidelijk dat er een medaille ging komen. Alleen nog de vraag welke.
4: Er is een medaille van Nederland. Is het zilver of is het goud? Nou, ze weet het niet. Nu is het hier lang wachten, omdat ze zo aan elkaar gewaagd waren. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12,67. Visser wint. En ze wordt Europees kampioen over 100 horden.
3: Ja, en hier weet de commentator het dus wel al. Maar het scheelde dus bijna niks met haar Poolse tegenstander. 1/1000ste van een seconde. Dus dat moest via een speciale foto gecheckt worden. En het is de eerste EK-goud op die afstand voor Visser. Het weer nog wordt een zonnige dag vandaag. 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En ook morgen veel zon, wordt het veel warmer ook. 30 tot 37
2: oh,
3: graden.
2: Moly, 37, dat is gewoon lichaamstemperatuur.
3: Oei.
2: Besef.
3: Zweten geblazen.
2: Ja. Dankjewel, Marijke. Even vertraging op de A50 gemeld. Os Arnhem voor Heteren komt door een vrachtwagen met pech. 9 minuten extra reistijd.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
10: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
11: Alle verf super voordelig.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis. Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.

0: Santana. Samen met Rob Thomas op stemmen. De vocalen zijn van hem en die hoorde Smooth. Op Radio Veronica, 7 over 7. Goedemorgen, daar zijn we, Marijke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, voor de mensen die voor het eerst inschakelen. Hè? Misschien net terug van vakantie, weer lekker aan het werk op deze woensdagochtend. Geert Ekdom is nog 3 nachtjes op pad. En dan is hij er weer maandagochtend, maak je geen zorgen. En dan gaan er allemaal weer leuke dingen gebeuren. En waarschijnlijk heeft hij weer dat uit zijn hoge hoed getoverd.
1: Die jij kapot hebt gemaakt, die hoed. Of?
0: Ja, de Pet Shop Boys hoed. Ja, ja, ja. Ja, er gaat altijd de alarm af, hè, op de radio als Geert de Pet Shop Boys draait. En er hoort een hoed bij en die is van mijn hoofd gevallen vanaf 2 meter... Twee hoogte, precies kapot, maar daar zijn we druk mee bezig.
1: Frank kijkt heel erg betrapt op dit moment. Ik denk, geloof wel dat het achter de schermen aan gebeurt.
0: Ja, toch? Als het goed is, is het maandag allemaal weer helemaal koek en ei. Marijke, nieuwslezeres van dienst natuurlijk. Wat is je opgevallen vandaag in het nieuws?
1: Nou, het is natuurlijk de dag van de zonsverduistering.
0: Ben je? Oh ja, bijna over niet, ja. Toch, 11 over 8. Ja.
1: En vanavond. Oh. Maar goed, ik ben dus eigenlijk een van die mensen die dus geen eclipsbril heeft. Dus ik ben stad en land en krant aan het afzoeken met hoe ik nou in hemelsnaam nog naar die zonsverduistering zou kunnen gaan kijken zonder eclipsbril. Want jij zegt, ja, het hoeft niet, maar dat wordt wel echt sterk aangeraden.
0: Tuurlijk, tuurlijk. Maar je kan ook in 1999, keek ik gewoon door een cd'tje. En dan gewoon even kort. Je moet niet 2 minuten vol in de zon kijken. Dat moet je nooit doen. Dus dan ook niet. Dus dan door een cd'tje, eventueel nog met een zonnebril op. Ik weet, het is niet helemaal verantwoord, maar ik doe dat vanavond even zo. 30 seconden.
1: En hoe laat ga je dan kijken?
0: Ja, 11 over 8.
1: Ja, oké, dat is op het hoogtepunt.
0: Ja, precies.
1: Ja, precies. Ja. Nou, ik lees in het AD, en dat wil ik toch even met je doornemen. Het ga je namelijk ook dat je het kunt zien met een stukje karton.
0: Ach.
1: Ik vind het een beetje een ingewikkelde uitleg, maar ik ga het proberen zo duidelijk mogelijk
0: door karton heen kijken.
1: Nou, dat is leuk. Kijk, ga ik je nu uitleggen. Okay. Je zou er namelijk een projectie van kunnen maken. Wat je moet doen, men neemt een stevig stuk karton of papier. Je gaat met je rug naar de zon staan. Je gaat in dat papier of in het karton maak je een gaatje. En dan hou je dat omhoog. En dan moet je dat zo houden dat het eigenlijk op de grond ook op een soort wit vlak. En dan zou je een soort camera obscura situatie. Dat je het op dat velletje op de grond projecteert, als het ware. Ik zie hier iedereen naar me kijken alsof ze poep zien branden. Zo heb ik het AD vanmorgen ook 3 keer gelezen.
0: Ja, precies. Ik begrijp het wel, maar dan zie je het toch niet? Dan zie je het op een blaadje.
1: Nou, het schijnt dat je dan op het papier precies zou kunnen zien hoe de maan een hap uit de zon neemt. Oh, ja. Kijk, ik heb het ook niet bedacht. Ik denk ook, het is een beetje spek en bonen vals spelen misschien.
0: Precies.
1: Maar je bent wel nog steeds je oog gehouden.
0: Nee, en dat is natuurlijk belangrijk. En dan heb je er maar 2 van. En noem maar op. Ik weet hoe belangrijk dat die ogen zijn, maar ja, god.
1: Nou, doe er je voordeel mee. Ik denk dat ik ook jouw cd ga. Ik ga nog wel proberen om aan zo'n brilletje te komen. Vandaag
0: zeker. Als je nog precies. En Jolanda heeft nu ook. Ik heb die van 1999 nog ergens liggen. Die doe ik gewoon weer op en zo. Dus misschien, ja. Maar het is leuk bedacht. Leuk bedacht.
1: Leuk bedacht. Dan, als iemand nog een tip heeft met daar bij deze opticien ergens ver achter in Gelderland kun je er nog eentje krijgen. Dan laat het me vooral even weten.
0: Zeker. Meld je eventjes via de app van Radio Veronica. Dan even naar gisteravond. Alle NSC-supporters waren in extase. Want er werd gevoetbald in de voorrondes van de Champions League. En dit gebeurde.
2: De Champions League. De echte Champions League. De play-off komt naar Nijmegen. De hymne, de bal, de ster op de mouw. Het gaat gebeuren voor NEC. Dat Olympiakos uitschakelt in de derde voorronde. De kassa rinkelt, maar het hart rinkelt nog meer. Vergis je niet in hoe groot dit is voor NEC en voor deze stad.
0: Ja, is te gek toch? Ik vind het zo leuk. En wat een fantastische voetbalcommentator blijft iets van de Groot natuurlijk ook. Ik ben niet alleen blij. Marijke Ketel als NEC-supporter is niet alleen bij. Maar ook alle, nou ja, met alle respect, oude supporters op de tribune waren ontzettend door het dolle.
3: Vanaf de 14, ik ben de 74, dus 60 jaar.
4: 35 jaar.
5: Is dit de allermooiste dag in het leven van NEC?
4: Ja, dat we nog mee mogen maken. Op onze leeftijd.
6: Nou, Champions League zou een mooie droom zijn, maar dit is al een hele mooie droom voor ons.
3: We zijn nu al heel blij, ja.
4: Een hele mooie droom.
0: Ja, want officieel moeten ze dus nu een play-off spelen nog. Dat is dan wel echt de Champions League al. Daarom zei ook de voetbalcommentator al van, dan komt de hymne, dat is het liedje voordat ze het veld opkomen. Klinkt dan door de goffert. En nou ja, het is fantastisch nieuws.
1: Het is geweldig.
0: Ja, het is echt ontzettend knap van NEC. Hulde en gefeliciteerd namens heel Radio Veronica. Dan nog één ander sportdingetje. Je hebt Steenbergen, dat is een vrouwelijke zwemster. Die is ontzettend goed. Ik wil graag een fanclub oprichten voor haar. Zij is zo snel, zij heeft fantastische techniek. Stond een heel artikel in de Volkskrant afgelopen weekend. Dat ze hoge ellebogen heeft en dat ze zweeft over het water bijna. De Jezus van het zwemmen. En gisteren deed ze mee aan een 4x100 meter wisselslag. Dat is dan een estafette. En zij deed het onmogelijke.
7: Steenbergen, geniaal zeg. Nederland wordt tweede achter Frankrijk. Ja, daar wordt gejuicht.
8: Maar jongens, jongens, wat een prestatie van Nederland. Kijk eens naar de splittijd van Marit Steenbergen. 50-87. Ongelofelijke tijd. Snelste splittijd ooit gezwommen door een vrouw.
0: Ja, fantastisch.
1: Echt vet. Wat doen die commentatoren trouwens? Veel voor de sfeer, hè?
0: Leuk, hè? Ja, ja, ja. Steenbergen onthoudt die naam. Gebeurde gisteren veel in het sportleven, maar ook hier op de radio. Want gistermiddag had Rob Stennis weer een interessant initiatief. Hoe dat precies zit, dat hoor je zo meteen.

Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe op Radio Veronica. Goedemorgen, het is 8:10. En gistermiddag zaten we uiteraard weer met z'n allen lekker Radio Veronica te luisteren. Vanwege het radioprogramma De Bonanza. En daar is iets moois ontstaan. We hadden het vorige week ook al eventjes over, maar voor de mensen die net inschakelen. Rob Stenders is in de bres gesprongen voor een 5-jarig meisje, Muk. Muk is haar naam en zij leidt aan een ernstige vorm van kinderdementie. Heb je vorige week hier ook al kunnen horen.

0: En in Amerika is er zicht op een nieuwe behandeling. Een soort gentherapie, heel ingewikkeld allemaal. Maar er hangt vooral een gigantisch prijskaartje aan. Er is nu inmiddels al ruim 700.000 euro opgehaald. Maar ze moeten dus 1 miljoen euro aantikken om dit allemaal mogelijk te maken. En wij helpen daar een beetje bij als Radio Veronica zijnde. En Rob Stenders dubbel, die heeft iedereen weer ingeschakeld om geld op te halen. Vandaar dus dat Rob even Danny Vera opbelde. En die had een fantastisch idee. Een huiskamerconcert voor de hoogste bieder. En dat klonk gisteren zo hier op de radio.
1: Als ik met dat kattengeblair van mij iemand een betere toekomst... of niet, als we ergens een klein steentje bij kunnen dragen, dan met alle liefde. En eigenlijk dacht ik, het wordt veel bijzonderer, want ik heb een heel leuk pakhuis. Ja. En er zit ook een soort studiootje in en een bar. En toen dacht ik, nou, misschien is het veel leuker dat ik een huiskamerconcert bij mij doe. Dat mensen daarop kunnen bieden. Dus als jij gewoon met z'n tweeën wil en je hebt gewoon best wel wat serieuze knaken.
2: Ja.
1: Dan kan je gewoon samen met je vrouw kom je gewoon lekker bij mij in de keuken zitten, speel ik een paar liedjes voor je. Uh-huh. Of heb je een vriendengroep van max 25 man, omdat je gewoon iets minder in de slappe was zit, maar je wilt er toch wel graag heen en iedereen tikt toch even een paar dikke euro's af. Uh-huh. Dat is ook prima.
0: Zeker prima. Je kan je tot en met donderdag 20 augustus aanmelden met een bot via stichtingmuk.nl. En dan op maandag 24 augustus maakt Stenders in zijn programma op Radio Veronica dus bekend hoeveel geld er is opgehaald voor Muk met het concert van Danny Vera. Als je denkt van nou, allemaal leuk en aardig wat Danny doet. Je kan ook gewoon sowieso doneren, uiteraard. Maar Danny heeft nog wel een aanvulling op dat concert. Oh, moet even erbij pakken. Daar is die.
1: We moeten wel gewoon veel geld, hoor. Want anders gaat het hele feest niet door. Ik ga niet voor 500 euro. Dan maak ik dat liever zelf over. Op zijn minst 5000. Maar dat,
0: Op zijn minst. Kijk, hij legt eventjes de lat hoog. Maar meer dan terecht, want het is voor een supergoed doel. Breng je knaken dus naar stichtingmuk.nl. En check dan ook eventjes daar als je wil meebieden. Op dat huiskamerconcert in zijn eigen huis, hè, van Danny Vera. En dan moet je daar eventjes aanmelden. En doe het met vrienden. Of misschien heb je gewoon heel veel geld. Meld je op stichtingmuk.nl. En dan kan je onder andere dit liedje dus verwachten van Danny. Okay.

0: kan gewoon 31 graden worden weer vandaag. Je zit hoofdschuddend mee te luisteren.
1: Ja, het is een ongelooflijk rare tekst, dit nummer.
0: Oh, vertel eens, wat hoor jij dan?
1: Nou, dit gaat toch feitelijk over ongewilde...
0: Ja, ja, we krijgen gewoon met appjes erover binnen. If you like it or not. Zo zing.
1: Ja, push it, push some more. If you cry it out, I will push it some more. Volgens mij heeft Geer me dit ooit verteld en nu kan ik het niet meer onderhouden.
0: Ah, oké. Maar zeg je niet meer draaien? Zeg je polletje?
1: Polletje, wel. Nou, het bekoort mij ook niet, dit nummer, moet ik heel eerlijk zeggen.
0: Nee,
1: ik kan het best missen.
0: Oh, ik word altijd wel vrolijk van. En ik ben er geen tekstluisteraar, dus daar ligt het misschien.
1: En dat is het. Ja, van die tekst word je niet vrolijk.
0: Nee, dat is waar. Maar van de melodie, van de vibe verder of zo. Maar nou ja, misschien moeten we dit nog eventjes tegen het licht houden.
1: Net als, ja, sorry, laat maar. We wilden weer over de eclipse beginnen, maar laat maar.
0: Nou ja, over 3 kwartier is het ongeveer zover.
1: Het is wel spannend,
0: ja,
1: hè?
0: Ja, zeker. 11:08, dan gaat het gebeuren. Marijke, zometeen het laatste nieuws, dat zit erin.
1: Wie wordt onze nieuwe bondscoach? Ja. En hoe vies is de OV-fiets eigenlijk?
0: Blijf luisteren.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: 8:02 is het. En er zijn ook 2 vertragingen. A50 Os Eindhoven voor Eerde, 9 minuten. En de A50 Os Arnhem voor Heteren door een auto met pech. En door een vrachtwagen met pech. Het zijn er 2 geworden, dubbel pech. Heb je 12 minuten extra reistijd. Zoals beloofd, meteen het laatste nieuws erachteraan met Marijke. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. De kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, dat zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid. Dat is in veel gemeenten niet meer verplicht namelijk. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna 1,5 dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. En het zou oké gaan met haar. Wij krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Ja. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martínez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. Ik hoor jou al ja.
0: Ja, god, ik weet het. Ik zag het vanochtend, een van de eerste dingen die ik zag. NEC door voor de Champions League. Ik ben voetbalfanaat. En toen zag ik dit en dacht ik, ja. Oh ja, weet je hoe ik het eigenlijk zag? Rob Stenders heeft mij om 12:15 geappt hiermee. Nee! Hij stuurde nee!
1: Maar is het geen goed nieuws, nee?
0: Ja, god, ik weet het. Ik ken hem eigenlijk niet.
1: Het klinkt een beetje zuurig. En Rob Stenders zegt nee. Waar komt dat vandaan?
0: Ja, omdat ik en wij hadden gewoon gehoopt op Arne Slot in eerste instantie. Dat wordt hem niet. Peter Bos vind ik ook een goede optie. Ja, en ik ben toch wel eruit. Louis van Gaal is voor mij ook een goede optie.
1: Ja, precies. Want daar wordt over gepraat, toch? KNVB zou een gesprek zijn met Louis van Gaal. Is dat een update? Volgens mij niet.
0: Nee, nog geen update over. En ik vind een buitenlandse coach echt helemaal geen enkel probleem. Want er wordt ook vaak moeilijk over gedaan. We hebben in Nederland zoveel goede coaches. Waarom zouden we dan in het buitenland shoppen? Ja. Maar als het inderdaad een Guardiola is of zo, echt een hele goede trainer. En deze guy is er gewoon oké. Gewoon prima. Maar die heb je ook in Nederland rondlopen, denk ik.
1: Het voelt ook een beetje, maar misschien is dat dan weer te nationalistisch voor mij, maar ik vind het ook leuk als de Nederlander.
0: Ja,
1: het is toch ons trots, Oranje, de Leeuwen.
0: Zeker, maar daar moeten we ook wel weer vanaf. Want er zijn gewoon heel veel, ook bijvoorbeeld nu bij Ajax, hè, is ook een Spanjaard, en Michel, en die doet het tot nu toe heel goed. Farioli deed het heel goed. En je hebt wel meerdere goede buitenlandse trainers.
1: Ja, precies.
0: Maar het is interessant. Ik volg het echt op de voet, dus ik vind het heel interessant.
1: Nou, het is nu alweer genoeg voetbalgelul, denk ik.
0: Absoluut.
1: Ik wil het graag even hebben over de OV-fiets.
0: Ja, ik ook. Ben ik dol op.
1: Weet jij, pak jij hem vaak?
0: Ja, wel af en toe.
1: Het is de welbekende geel-blauwe rakker, noem ik het altijd, van de NS. Je kun je huren, pakken bij de NS-stations, bij de trein. En de Quest vraagt zich namelijk af vanmorgen, hoe vies zijn die dingen?
0: Ze zullen niet fris zijn, denk ik.
1: Nou, het antwoord zal je misschien... Misschien is het je ook wel eens opgevallen. Ik pak er ook echt met de enige regelmaat in. Dat die dobberige
0: handvaten.
1: Die zijn soms ook een beetje plakkerig.
0: Ja, die zijn wel een beetje goor, zoals van die rubbertjes zitten. Ja.
1: De Quest heeft dus met de NS gebeld om hier even toch tekst en uitleg over te krijgen. En wat blijkt nou? Die fietsen worden dus ook niet schoongemaakt.
0: Nooit?
1: Alleen als er onderhoud nodig is.
0: Oh.
1: Dus stel, jij gaat een mutrun doen met die fiets of zo. En je komt echt vetvies terug. Nou, dan gaan ze er wel even een spuitje overheen
0: doen. Precies, maar als ik van een festival afkom, de laatste keer dat ik een OV-fiets heb gebruikt, kwam ik van een festival af. Ja. Daar heb ik geen schone handen, kan ik je vertellen.
1: Nee.
0: Dan zit ik daar gewoon, en ik lik altijd ook even de standaard af.
1: Ja, dat, natuurlijk doe je dat. Ja, waarom niet? Ja.
0: Nee, maar, oh ja, maar het is toch niet zorgelijk verder. Ik
1: nee,
0: word er niet ziek
1: ze hebben
0: van.
1: Ook een bioloog gevraagd en het valt allemaal gelukkig mee. Weet je, dit is natuurlijk ook gewoon een beetje dagelijks leven. Ik wil ook niet weten wat ziet Roskam met deze muis allemaal uitvoert.
0: Ben jij nieuwsblokje daar?
1: Ja, precies. Ja. Ik bedoel, dit allemaal natuurlijk goor. Nee, maar dus is dat allemaal niet per se heel erg, niet gevaarlijk.
0: Maar het is wel interessant.
1: Ja. Wat jij zegt, komt van een festival, ben vies. Nou, hoe vaak je wel niet keihard aan het fietsen bent in de winter. Dat je loopneus hebt, dat je met je vinger even langs dat neusie. En dat je dan dat ding weer... Dus neem gewoon lekker een... Je kan een doekje meenemen,
0: Is het een beetje OV-fiets weer?
1: Nou, wel hoor. Een zonnige dag. 24 graden in het noorden, 31 in het zuiden. Nou, maar vooral morgen mogen we ons vasthouden. Dan wordt het veel warmer. 30 tot 37 graden. Oh.

0: Beyoncé en Texas Hold'em. En ik kreeg een leuk audio-appje binnen.
1: Lekker hoor, countrymuziek op de radio.
0: Dankjewel, Erik.
2: Op vakantie in je hoofd.
0: Ja, fijn toch om die weer eens even te horen. Beyoncé dus. We gaan op vakantie in iemands hoofd die zich heeft aangemeld via de app van Radio Veronica. Wil je dat ook doen? Graag. We hebben nog 2 ochtenden voor de boeg. Morgenochtend en vrijdagochtend. En dan kunnen we lekker op vakantie in je hoofd. Want het is natuurlijk een hartstikke vakantieperiode. En het geld is wel uitgegeven als je al op vakantie bent geweest. Of je moet nog even wachten. Dus dan is het helemaal gratis om met iemand mee te reizen. Lekker inchecken met Marco den Ekster, Blokland uit Eindhoven. Marco, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Neem ons eens even mee naar jouw vakantie. Wanneer was het, hoe was het en met wie was het?
3: Om te beginnen was het met Mara. En daar ben ik nog steeds mee getrouwd, gelukkig. Ja. Dus dat is een huwelijke reis was het.
0: Oh, leuk. Oh, ja.
3: En wij zijn met Singapore Airlines naar New York gevlogen. En in het vliegtuig, we hadden gezegd dat we getrouwd waren. Dus we kregen een mooi taartje in het vliegtuig. En het was superleuk. En toen we in New York aankwamen, hebben we alle bezienswaardigheden bekeken die altijd iedereen gaat kijken. Ja. Ellis Island, ook de Twin Towers zijn we nog op geweest. En toen hebben we de reis omgegooid, want we zouden eigenlijk met Amtrak naar Boston gaan. Maar we hadden zoiets, ja, dat is niet leuk. Dus toen hebben we in New York een auto gehuurd. Wij hadden een heel klein autootje gehuurd, maar ja, dat kennen ze in Amerika niet.
0: Nee.
3: Dus we kregen een Mitsubishi Gallant en in die auto zat ook een cd-speler. En we hadden geen cd's mee natuurlijk. Dus toen hebben we bij Walmart Mart hebben we onderweg 2 cd's gekocht. Eentje van Mary J. Blige en eentje van U2, The Best of U2.
0: Ja.
3: En als ik dan terugdenk aan New York, dan moet ik altijd wel aan U2 denken met Bad.
0: Ja, mooi.
3: Ja. En op de reis naar Fairport, want daar woonde mijn vrouw toen ze 5 was, hebben we die cd's lekker afgespeeld. En met een omweggetje zijn we uiteindelijk richting Boston gereden met die leuke auto. En toen kwamen we bij het plaatsje Rotterdam in Amsterdam en dachten we, nou, hier moeten we ook slapen.
0: Wat grappig, ja. Wat goed.
3: En toen hebben we daar ook nog geslapen. Toen doorgereden naar Boston, ook super mooie stad. En toen was het een beetje, waardoor die cd nog wat meer exposure kreeg, was eigenlijk omdat wij, toen we door het bos aan het wandelen waren, liepen we langs een cafeetje en toen zagen we op tv Hijacked Plane. En een week van tevoren stonden we nog op de Twin Towers. En die week daarna waren ze dan niet meer.
0: Wow.
3: Dus voor ons is dus een heftige huwelijksreis die we nooit meer zullen vergeten. Zeg maar.
0: Jezus, jij was gewoon in september 2001 in Amerika. En dus een week voordat die Twin Towers naar beneden werden gehaald, stond jij er gewoon nog op toen.
3: Ja.
0: Sick, wat bizar. Wat bijzonder ook eigenlijk wel. Dat je, en de huwelijksreis hebben jullie wel vol vreugde afgemaakt met die cd van U2 dus in jullie huurauto.
3: Ja, met Mary J. Blige en ook. Het is een beetje creepy om te zeggen, maar doordat alles plat lag en heel het luchtruim was leeg. Dus het is ook al heel raar als je helemaal geen vliegtuigen
0: nee,
3: ziet.
0: Ja.
3: En moesten we nog 4 dagen extra blijven. En hebben we daardoor nog walvissen gezien. En dus we hebben het wel mooi geëindigd, zeker. En op de terugreis moesten we natuurlijk, wij vlogen vanaf Newark, New Jersey. Dus toen kwamen we bij de gate. En toen stond er een hele lange rij natuurlijk, want er moest extra gecheckt worden. Ja, en dan zie je ook wel dat er echt mensen niet helemaal van deze wereld zijn. Was er een mevrouw voor ons, die was helemaal over de rooien omdat ze haar nagelschaartje niet mee mocht nemen in het vliegtuig. Ik denk, volgens mij heb je iets gemist.
0: Precies, ja, god. Ja, en dat kleeft dan allemaal weer aan de muziek die jullie daar veel draaiden. Je zei het al, ik wil graag U2 horen met Bad. Ik ga voor je draaien. We gaan op vakantie met jou naar Amerika in 2001. Met een gekke bijsmaak, maar voor jou wel een hele bijzondere reis dus.
3: En Frankie, dit is supergoed. Volhouden zo.
0: Dankjewel, jongen. Dankjewel. Blijf lekker luisteren.
3: Groetjes. Hoi, hoi.

0: Jij mooie vakantieherinnering met een liedje wat daarbij past. Meld je eventjes via de app van Radio Veronica. Dan zit jij morgen in vakantie in je hoofd. Lekker met z'n allen op vakantie. Nog een kwartiertje, dan is het zover. Blijf luisteren. Veronica.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel.

0: bereik je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we alvast weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
9: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
13: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
14: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.
15: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 8 uur.
16: Ja, spannend hoor. Nog pakken beet 11 minuten en is het zover. De zonsverduistering waar we het met z'n allen over hebben. Maar eerst het laatste nieuws, Marijke. Wat zit erin?
17: Goedemorgen. De GGZ maakt zich grote zorgen om tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten die na hun behandeling niet meer worden geholpen en dan weer terugvallen. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of worden dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na de behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn nu niet meer verplicht om daarvoor te zorgen. ABN AMRO wil dat hun personeel weer vaker op kantoor gaat werken en minder thuis. Ze schrokken hoe leeg de kantoren soms zijn en vinden dat niet goed voor de teamgeest en de productiviteit. Vanaf nu moeten medewerkers de helft van hun werkweek op kantoor zijn. Sinds corona was die verplichting losgelaten. We krijgen mogelijk een Spanjaard als nieuwe bondscoach van Oranje, Roberto Martinez. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB intussen met hem gesproken in Malaga. Martinez was tijdens het vorige WK nog bondscoach van Portugal. Hij zou bij ons de opvolger moeten worden van Ronald Koeman. En niet alleen wij merken de hitte buiten, ook egels hebben het nu moeilijk, terwijl zij zich nu juist in deze periode voortplanten en voor de baby's moeten zorgen. Natuurmonumenten vraagt mensen met een tuin daarom om hulp.
18: Dat je je tuin zo inricht dat die egels echt daar gewoon kunnen leven. Dus dat betekent A, water, graaf een vijver of zet een bak water neer.
17: En daarnaast kan je ze ook helpen om eten te kunnen vinden.
18: Maar ook dat je overhoekjes hebt, dus takken op elkaar gooien waar die insecten allemaal in kunnen wegkruipen, want dat is natuurlijk voedsel.
17: Ja, en als je een vijver hebt, vergeet dan geen trappetje erin te zetten voor als de egels erin vallen. Ja, maar het wordt behoorlijk heet, dus belangrijke oproep. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En ook morgen veel zon en een stuk warmer, 30 tot 37 graden.
16: Lalalala. Verkeersinformatie, 3 vertragingen, geweld op Flitsmeister. Op de A-wegen, dit zijn ze. A16 Breda Rotterdam voor Klaverpolder, 12 minuten vertraging. A27 Utrecht Gorkum, voorwerpen op de weg. Opletten dus, 19 minuten extra reistijd. En de A50 Os Eindhoven voor eerder door een auto met pech, 13 minuten vertraging.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
22: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
22: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
24: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Deze week in de bonus, Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads, 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
26: Start je dag zonder barst.
27: Opgelost, autotaalglas.
28: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
29: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
28: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
30: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
31: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collega's.

0: fantastisch, Frank.
1: Ja, het is weer geluk dat wij zijn, hoor. Ben je er klaar voor, zo, of niet?
0: Ik denk het wel.
1: Over 3 minuten is het hoogtepunt. Twee minuten zelfs al. Dan hebben we de zonsverduistering. De eclips waar we allemaal druk mee bezig zijn geweest. 7:55. Dan is het moment dat je moet kijken of je het nou doet via je telefoon. Via een kartonnetje. Wat vond er nou in het
0: AD? Een kartonnetje met een gaatje met je rug erin.
1: En een soort camera obscura effect wat je dan creëert.
0: Of ik zag net trouwens ook een vergiet.
1: Vergiet.
0: Ja, dan kun je dan op dezelfde manier kun je dat doen.
1: Ja, dus dat je met je rug naar de zon gaat staan, dan de vergiet. Want het heeft geen zin om door een vergiet door het gaatje heen.
0: Nee, wel dezelfde manier.
1: Ja, precies. Een cd'tje kan je natuurlijk ook gebruiken. Ja, het gaat er al dagen over. Sowieso is dit ook wel een beetje de dag van. Hebben we nog even 1,5 minuut. NEC wilde ik nog even aanhalen. Dat is natuurlijk wel het moment voor jou ook.
0: Hey, hoe vaker jij dat aanhaalt, Frank, hoe langer je van mij mag blijven.
1: Ja,
0: fantastisch.
1: Ja, toch? Champions League, de play-offs hebben ze zich voor gekwalificeerd dan. Dat is volgende week. Ze wonnen gisteren van Olympiakos met 2-1 in eigen huis. Groot feest. Ook heel veel sportsucces op het EK Atletiek natuurlijk. Met Femke Broeders-Bol. Die heeft de 800 meter de eerste ronde goed gedaan. Er wordt hard gezwommen. Er is echt van alles aan de hand. Maar eigenlijk draait natuurlijk alles vooral om die zonsverduistering. 1999 was de laatste keer, hè, dat we hem zo zagen.
0: Het is al een hele tijd geleden.
1: Zeker. Nu wel zonnebrilletje op.
0: Ja, het is eigenlijk niet goed genoeg, maar we gaan het...
1: Er is nog wel een oude cd liggen hier van U2 of van George Ezra. Welke wil jij liever?
0: Laten we dan U2 doen.
1: Ja, doe jij U2, dan doe ik George Ezra. Oké, dan gaan we. Het moment is al daar.

0: 10.
1: Oh, wat een belangstelling.
0: 9. 8.
2: Onbeschrijfelijk, maar je ziet dus net of dat naar je vader was voor de eerste keer.
0: 7. 6.
3: Sneuvel al die mensen die hier niet zijn, zeg. Zijn ze.
0: 5. 4.
4: Hier kan je niks doorzien, helemaal niks.
0: 3.
2: Oh, wat mooi, hè?
0: 2.
1: Oh, bedankt, ja, daar komt die!
0: 1.
5: Ja, wat een
1: geweldig!
5: Veel te kort.
6: Ja, veel te kort, maar gossie mij, jongens.
7: De tijd even stil stond.
5: Nou, echt, heb je last van je ogen of ging het met een zonnebrilletje?
7: Nou, ik denk dat je toch een cd'tje was wel beter.
5: Ja, oké, goed zo. Gossie mij.

0: was een goede generale, toch, voor vanavond?
1: We hebben goed geoefend, ja.
0: Ik voelde echt een week in de spanning. Dus het wordt echt
1: een buikje, hè?
0: Ja, echt heerlijk. Beloofd veel voor vanavond, dan is natuurlijk de echte zonsverduistering.

0: En Baby One More Time. Daarvoor nog Nine Inch Kids van Direct. En ik krijg heel veel appjes binnen over net, Marijke. En eentje moet ik toch heel even terugbellen. dat is Angela. Oh, waar is Angela? Oh, daar is Angela. Dat was het verkeerde knopje, sorry.
1: Angela?
0: Hey Angela, goedemorgen met Frank. Stond je?
1: Ja, ik was een beetje in de bonen. Ik denk, ik was op mijn werk. Ik denk, ik ga even buiten staan. Met een zonnebril van mijn baas op.
0: Met een zonnebril van je baas op?
1: Ja. Die lag hier.
0: Jij stond dus buiten net toen wij deden alsof de zonsverduistering nu al was. Ja, wat grappig. Sorry, maar je hebt wel goede generalen gehad. Of eigenlijk een slechte, dus dat betekent dat je vanavond echt gaat genieten.
1: Of ik val op de bank slaap, dan ben ik wel wakker.
0: Moet je wel wakker zien te blijven, inderdaad. Angela, fijne dag, sorry.
1: Het maakt niet uit, was wel grappig. Jullie ook, hè? Doeg!
0: Vanavond 11 minuten over 8 is het hoogtepunt van de zonsverduistering. Begint al rond 7:15, kan je al een beetje loeren. En ja, we krijgen heel veel appjes, niet met een cd en alleen een zonnebril. Eigenlijk zo'n eclipsebrilletje, precies. En ze zei, jij bent nog bezig helm iets voor elkaar te
2: boxen. Ja, mijn vriend gaat in de rij staan straks, dus ben benieuwd.
0: Of het gaat lukken inderdaad.

0: Hier voel je de zomer.
1: Radio Veronica.

Underdog Project met A Summer Jam 2003. Zing! Ja, zomerse temperaturen, dus ook zomerse plaatjes op de radio. Het wordt er 31 graden vandaag. Zometeen dus Zing naar de Ping, wil je meespelen? En dus kans maken op €150. Luister eventjes mee. Dit is het fragment. En als je het afzingt na de Ping, maak je dus kans om mee te spelen op de radio. Yeah.

0: En dan even de tekst wel.
1: Het is haast een beetje pastorisch.
2: Ja, ik deed wel heel erg mijn best.
1: Wauw.
2: Ja, dat hoor je wel.
1: Je had ook je arm zo omhoog.
2: Ik was aan het prediken. Goed, zometeen ook het laatste nieuws dat zit daar in Marijke.
1: Ja, droogte beschadigde ook onze huizen. En naast de kruidnootjes ligt er nogal iets winters in de winkels.
2: En dit.
3: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? €75? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Het is relatief rustig op de weg. Dit zijn de drie langste gemeld door Flitsmeister momenteel. A2 Oude Rijn-Maarsen voor de Leidse Rijntunnel, 9 minuten. A2 ook Oude Rijn-Maarsen en dan voor Utrecht-Papendorp, 9 minuten ook. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht Centrum, 10 minuten extra reistijd. 1 minuut over 8:30. Je krijgt het laatste nieuws van Marijke Ketel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat dan bijvoorbeeld om scheuren in huizen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. Er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en ze is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle. Ja, een maandje geleden hebben wij hier bij Ekbinnenmorgen al een enorme discussie gehad, want de kruidnoten liggen weer in de winkel. Ik zelf zeg pepernoot, dus dat is alvast een disclaimer. Ik zeg waarschijnlijk vast straks nog een keer pepernoot.
3: Precies. Maar
4: de kruidnoot.
3: Exact. Laten we gewoon even over één kam scheren.
4: Inderdaad.
3: En wat was de discussie dan?
4: De discussie is van, nou ja, het is augustus. Het wordt natuurlijk dat was dus in juli al. We hebben het een maand geleden, ik heb het opgezocht, 14 juli.
3: Ja.
4: Wil je daar nog een mening over?
3: Ja, ik vind het heel goed. Laat het lekker in de winkel liggen. Tegenwoordig kan je alles overal bestellen. Fruit dat helemaal niet de seizoensfruiten zijn. Dus laten we niet moeilijk doen over kruidnoten.
4: Nou, mijn persoonlijke mening was dus eigenlijk dat ik vind dat het wel een beetje de seks eraf haalt.
3: Zeker.
4: Het is altijd zo'n stand met Sinterklaas en hoor, die klopt daar kinderen. En dat ga je toch niet in juli al.
3: Hallo, de kruidnoten.
4: Ja, precies, maar dat is in december veel minder speciaal dan.
3: Ook met je eens, maar laten we. Het is toch heerlijk. Ik hou echt van een kruidnootje op zijn tijd. Dus als ik dat in augustus al zin heb om te eten, dan eet ik een kruid. Er is bij mij om de hoek een oliebollenbakkerij. Althans, gewoon een bakker die altijd oliebollen bakt. Het hele jaar door.
4: Ja,
3: waarom zou je dat alleen met oud en nieuw eten?
4: Ja, dat is dus leuk dat je erover begint. Want er is dus al een supermarkt die ook precies dat alweer in de winkel heeft.
3: Oh, de oliebol. Sorry,
4: dat is helemaal niet erg. Zo zie je maar hoe echt dit programma is en hoe niet ingestudeerd. Jij brengt het nieuws. Dan weet je, gaan we ook gewoon door.
3: Nee,
4: dus je kunt bij de Lidl, dus al oliebollen. Daar is nu dus ook veel om te doen. Maar ik begrijp een beetje tussen jouw woorden dat je dat geen punt.
3: Ik vind het echt geen probleem. Dan koop je ze niet. Als je er moeite mee hebt, dan koop je ze niet. Ik ben echt een liberaal, hè? Dus alles moet en zou mogen kunnen, noem maar op.
4: Nou, dat zijn de wijze woorden van Frank van der Lende.
3: Bij deze.
4: Mocht je zin hebben in een oliebol, ga naar de Lidl.
3: Met 31 graden, of morgen zelfs 37 graden, toch?
4: Ja, inderdaad, kun je meenemen naar het strand. Het was morgen kan het inderdaad 37 graden worden. Eerst nog even vandaag. Veel zon, steeds droger is het nog steeds. En het wordt tussen de 24 en de 31 graden.
3: Jezus. Eet smakelijk iedereen. Als ontbijtje is een oliebol ook heerlijk.
4: Dat is in Albanië.
3: Ja, toch?

0: eet je dan een oliebol in Albanië als ontbijt?
1: Dit was met honing.
0: Oh, lekker. Maar je kan ook het ook gewoon met poedersuiker kunnen doen of een beetje jam natuurlijk.
2: Lekker.
0: Doe mij maar een oliebolletje hoor, samen met wat kruidnoten. Heerlijk.

0: is Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer de vergeten klappen tegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.

0: Goedemorgen. Hallo.
1: Goedemorgen. Hi. Net terug van vakantie, dus je kan wel weer wat geld gebruiken, denk ik. Waar heb je het meeste geld aan uitgegeven op je vakantie?
0: Ja, dat gaat denk ik toch over naar alcoholische verslaperingen.
1: Ja, was het zo'n vakantie?
0: Ja, nou, het was wel gezellig om een biertje te drinken af en toe, ja.
1: En waar zat je dan? Waar was je?
0: We waren bij Alicante in de buurt.
1: Oh, lekker. Heb je een beetje genoten van de zon en van de zee en dus van het zuipen?
0: Ja, nou ja, eigenlijk wel. Ja, dat is een mooie samenvatting.
1: Dat is een goede samenvatting, goed. We gaan spelen, Rijn. Dit was het kwalificatiefragment. Wil je het even live afzingen nog voor de mensen thuis?
0: Ja, dat kan ik wel proberen.

0: Stop rock and roll.
1: We gaan even luisteren. Helemaal goed, helemaal goed. Je zit er lekker in. Volgens mij heb je de flow wel te pakken.
0: Ja, we zijn lekker in de staat, ja.
1: Ja, snel door.

0: je kleine...
1: Ja.
0: Even luisteren. Ja, goed. Goed. We gaan keihard. Ik heb net helemaal niet gevraagd of je eigenlijk er tussenuit wilde piepen. Want dat mag natuurlijk ook na elke ronde. Met 50 euro toen, nu met 100 euro. Wat doe je?
1: Nee, ik ga lekker door. We gaan voor die volle bak.
0: Oh, we gaan voor die volle bak. Het is de laatste tijd vaak fout gegaan bij het laatste fragment. Dus ik wens je heel veel succes, Rijn.

0: That is what we are. No, how can we be wrong?
1: Oké, okay, we gaan luisteren. Oh, ja, mag gewoon even doorgaan hoor. Nog maar. Zullen we luisteren of het goed is? Want als dit goed is, heb je dus €150 gewonnen.
2: That is what we are.
1: Ja, dat was alweer
3: al. Wow, lekker hoor.
1: Wat ging je dit makkelijk afrijden, zeg.
3: Lekker op de vroege ochtend, heerlijk.
1: Ja, wat een goeie zeg. Nou, ik sta er helemaal een beetje van te kijken. Ik had gewoon, ja, je deed het zo nonchalant dat ik dacht, dat moet ergens fout gaan, deze vier opgaves.
3: Sorry.
1: Maar niks was minder waar. Hey, gefeliciteerd.
3: Ja,
1: lekker. €150. Nou ja, je gaat het dus denk ik bij je rekening erbij zetten, omdat je alles hebt opgezopen afgelopen dagen.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, goed, dat is
1: verstandig. Dat is heel verstandig, ja. Wat kan ik voor je draaien van deze vier? Mr. Big, Joan Jett, Bruno Mars, Kenny Rogers, Dolly Parton. Welke van de vier vond je het fijn?
3: Ik ben wel een grote fan van Bruno Mars, dus doe maar Look Out of Heaven.
1: Ik ga voor je draaien, goede vibe ook. Een fijne dag, jongen.
3: Yes, bedankt. Bye.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Laat je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
12: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
13: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
16: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
17: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
18: Voor wie zijn we ook alweer?
17: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
20: Yes!
19: Esso, omdat elke rit telt.
17: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
21: Radio Veronica.
18: met het nieuws. Het is 9 uur.
20: Goedemorgen, laatste nieuws krijg je van Marijke Ketel.
21: Goedemorgen. Onze huizen merken ook dat het droog en warm is. Er zijn al 2 keer zoveel meldingen binnengekomen over funderingsproblemen als heel vorig jaar. Het kenniscentrum zegt dat tegen BNR. Denk daarbij aan scheuren in huizen of scheve ramen. Bij de rivieren bijvoorbeeld is veel klei en veen in de bodem. Dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid en ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn de problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag begint hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht dan na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt daarmee geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige zelf leukemie en won jaren later Olympisch goud. Het weer nog, veel zon vandaag, steeds droog is het. Dus ook nog steeds die funderingsproblemen worden verergerd op deze manier. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden.
20: Dankjewel, Verkeersinformatie, 3 vertragingen op de A-wegen. Dit zijn ze. A2 Oude Rijn Maarsen voor Utrecht-Papendorp, 5 minuten vertraging. A7 Den Oever Zürich voor de brug over de Rensluis. Daar is de weg afgesloten vanwege een technische storing. Nu al 6 minuten en dat gaat flink oplopen. En de A7 Heerenveen Den Oever voor Konwerder Zand. Daar is ook de weg afgesloten. 20 minuten daar al.
22: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
23: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter... per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
22: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
24: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
25: geeft ruimte.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
28: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
29: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
29: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
30: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
31: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
32: Oh, weer een muis.
31: En samen spelen.
32: Kom maar.
31: Ja. Au. En verzekerd zijn.
32: Oh ja, verzekering.
31: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: to know you're one of my kind.
1: De kickstart van je werkdag.
2: Het top 3000 uur.
1: Radio Veronica.

0: Op Radio Veronica.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: Yes, dat ben ik. Dit is een heerlijk uurtje. In Excess Nietzsche Tonight hebben we al gehad wat ons nog te wachten staat. Man. Ontzettend veel zin in. En dat is allemaal de schuld van Henk Blom uit Burgum. Henk, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Ja, we gaan zo meteen naar de Stone Sympathy for the Devil. Word ik ontzettend gelukkig van. Je hebt ook nog Duran Duran erop gezet. Pearl Jam met Just Breathe. Het is een lijstje waar ik gelukkig van word. Hoe heb je hem samengesteld, Henk?
2: Nou, dit is eigenlijk wel mijn top 25, 35 van mijn leven. Er zitten zoveel nummers bij met een verhaal erachter. En dat zie je hier voor je staan.
0: Ja, heerlijk. Ik ga ook Golden Earring draaien straks. Ray the Love, de aanvoerder van de top 3000. Wat is dan bijvoorbeeld een herinnering daarbij, bij de Golden Earring?
2: Dan gaan we terug naar 1973, toen hij uitkwam. Ja. En een live optreden van de Earring in Ahoy. Op televisie live uitgezonden ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de AVRO. En toen was ik verkocht. Op de fiets gestapt, naar Leeuwarden gegaan en boem tegengekocht.
0: Oh, echt?
2: En dat kon niet meer anders.
0: Wat goed, joh. Ja. Je bent meteen overstag gegaan door dat live optreden. Ja, dat was natuurlijk ook altijd fantastisch. Barry Hay, die daar zo staat te zwieren met die zonnebril op zijn kop. Altijd goed. Hey, en dan de Stones. Hebben jullie toevallig ook een keer live gezien? Of was dat ook een live aanleiding?
2: Ja. Hoe vaak weet ik niet meer, maar de laatste keer was een 60 tour en dat eerste afgelaste concert waren we bij en toen werd het 7 juli volgens mij 22 was dat.
0: Ja.
2: Waren we bij het laatste concert van de Stones in Amsterdam.
0: Ach, de Johan Cruijff Arena, daar stond je. Ja. En hoe vond je het?
2: Ja, geweldig. Geweldig, weet je, dat is van begin tot eind, dat zit gewoon in je DNA. Dat is zo mooi, alles wat er afkomt, qua muziek, qua licht, qua fratsen die ze uithalen op het podium, de muziek met name, dat is gewoon geweldig. Overweldigend.
0: Ik zit echt te genieten van jou, hoe met zo'n liefde je erover praat, Henk. Laten we de muziek ook spreken, ik ga hem draaien voor je. De Stones, Sympathy for the Devil, en wat ik al zei, Duran Duran komt eraan. Keen heb ik ook nog uit jouw lijstje gepikt, dus belooft een mooi uur te worden.
2: Ja, dankjewel.
0: Doei Henk, fijne dag.
2: En veel plezier, joh. Jij ook, hi.

espresso. Of geef jou maar een ouderwets, ordinair zwarte bakkie. Kan ook natuurlijk, hè. Je kan kiezen wat je wil. Het is je eigen leven. Het is 6 minuten voor 9:30. Luister naar Radio Veronica, de ochtendshow met Duran Duran.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu eens rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie...

goedemorgen. Verkeersinformatie hier op Radio Veronica. 2 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze. Het is hommeles op de A7, Heerenveen Den Oever, voor de brug over de Lorentzsluis, 22 minuten. En andersom Den Oever-Zurich, Kornwerder Zand, ter hoogte van dat,

0: Even ter dubbel checken, Marijke Ketel. 31 graden toch vandaag?
1: Ja, dat kan het zo worden.
0: Ja, oké. Nee, ik denk omdat ik Summertime draaide van Jesse Jeff en Fresh Prince. En morgen dan misschien zelfs 37?
1: Morgen kan het zomaar 37 graden worden.
0: Ja. Oh mijn god, dat is wel iets te veel van het goede. Maar ja, het is wel de werkelijkheid.
1: Het is gewoon eten geblazen.
0: Hitjes golf hier nu op Radio Veronica. De een naar de ander. Summertime hoor je dus van DJ Jazzy Jeff. En deze keer, het is de nummer 1 van de top 3000 uit 2025. Zal die dit jaar ook weer op 1 komen? Dat is aan jou. Vul je stemlijstje in via radioveronica.nl. En dan bepaal jij het. We bepalen het met z'n allen. Alle Veronicanen verenigt u. Radioveronica.nl en maak je lijstje daar. Dit is dus Radar Love.

0: Light Café. Goedemorgen.
1: Het top 3000 uur. Met Frank van der Lende.
0: Yes, het is 10 minuten voor 10. Het lijstje is van Henk Blom, die heeft hem samengesteld. Kan je ook doen, hè, via radioveronica.nl. En dan klik je even op de top 3000 button. En voordat je het weet is jouw lijstje al daar. En stem je sowieso voor komende september als we de top 3000 weer gaan doen. Maar ook voor tussen 9 en 10, hè. Kan het zomaar jouw lijstje zijn wat voorbij komt hier op de radio. De Golden Earring had hij er ook in gezet. Die stond dus vorig jaar op nummer 1. Ja, en Keen stond op 798. Toch leuk even...

0: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we van weer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Voel mij zo free.
11: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
11: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
14: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
13: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
15: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3-sterren-slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
19: Belsimpel zet de tijd op 10 uur.
20: Radio Veronica.
19: Met het nieuws.
20: Het is 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. De eerste scholen beginnen volgende week weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. Dan kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Dit gaat sowieso 2 weken lang gebeuren zo. Daarna wordt per week gekeken of het gymmen weer op echt gras kan. Na de aardbeving in Colombia wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. En soms worden nog overlevenden gevonden. Een vrouw is na 30 uur levend onder het puin vandaan gehaald. En ze maakt het redelijk goed. Het aantal doden staat nu op ruim 200. Officieel worden ook nog zo'n 200 mensen vermist, maar het kunnen er ook duizenden zijn. Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd en Depay die is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. En blije gezichten dan van strandtenthouders, want vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land te zien. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken ook volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. Het weer, ja, zoals gezegd, mooi weer. Veel zon vandaag, wel nog steeds droog. En het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden.
3: Hoorde ik jullie nou daar straks zeggen dat het morgen 37 graden wordt?
21: Zou zomaar kunnen, ja.
3: Mijn hemel. Dankjewel, Marijke.
21: Wordt lekker bakken, ja.
3: Nou, inderdaad. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 6 files, 12 kilometer. Dit is de top 3 van dit moment. De A7, Den Oever, Zürich tussen Breesandijk en de brug over de Lorenzsluis, 11 minuten. De A12, Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, een kleine 10 minuten. En de A50, een auto met pech daar bij Heerde-Zuid. Vanaf Heerde kom je in de file. Zwolle richting Apeldoorn de stad. En dat doe je een kleine 10 minuten over. Goeie reis.
17: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
23: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
25: Onze record international.
26: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino. Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
27: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
28: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
29: Oh my god.
28: Zo dus. Wauw. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
30: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
31: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
32: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
33: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20,999. Suzuki, serious about fun.

0: shit.
1: En hoeveel je verdient en hoe je eruit ziet, maakt me allemaal niet zoveel uit. Als je maar lekker kunt zoenen. Maar ja, hoe weet je dat nou, hè? Of je een good kisser bent. Prince, nou, die durfde dat gewoon over zichzelf te zeggen, hoor. En hij zong er ook over. En Joe Cocker hoorde je ook, Summer in the City. En dat is het, hè. Bloedhete dag opnieuw vandaag. Beetje hangen in de schaduw. Flesje water mee en de beste muziek aller tijden.

0: Uitermate aardige vent volgens mij, die Phil Collins. Maar in Mama klinkt hij altijd een beetje freaky, toch? Een beetje demonisch bijna. Maar wat een goede plaat. Genesis en de Bowser daarvoor. Vind ik echt een van de beste van dit moment, die Magnetic. Geweldig, de beste muziek alle tijden. Ja, dat verklaart het ook. Hè. Die hoor je hier bij Radio Veronica. Zometeen een band die vernoemd werd naar de Amerikaanse staat waar je de meeste koeien vindt in de hele VS. En trouwens ook de staat waar Beyoncé vandaan komt en ZZ Top. Maar welke band is het? Hoor je zo.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: zitten.
1: Lekker zomers, altijd laag.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Voor half elf, dit is Radio Veronica. En Nederland is bijna filevrij op dit moment. 1 file met 10 minuten of meer vertraging. Die staat op de A12. Je voelt hem al aankomen. Arnhem-Oberhausen. Bij Oud-Dijk, daar kom je in de file voor de Duitse grens. Kost je op dit moment 13 minuten daar. Goeie reis.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van de Bonanza.
1: Met Rob en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
2: En nu,
1: Jaap Brienen.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
0: Waar vind je dan de meeste koeien van de hele VS? Waar komt Beyoncé vandaan? En ZZ Top? Welke Amerikaanse staat was dat waar deze band zich naar vernoemde? Dat was Texas natuurlijk.

Maroon 5, Christina Aguilera. En hij heeft de moves van Jagger. En dat zijn prima moves nog steeds trouwens. Ik zag gisteren een filmpje van Mick Jagger. Afgelopen weekend, ergens in een club was het volgens mij. Helemaal uit zijn panty. Handjes in de lucht op de dansvloer. En dat, mind you, een paar weken na zijn 83ste verjaardag. En nou, doen wij die moves van Jagger op die leeftijd. Prima. Billy Joel en Katie Tunstall hoor je zometeen bij Radio Veronica. Eerst even allemaal lekker mee bleren. Met Journey. Yeah.

0: Suddenly I see, ja, zo is het. Suddenly I see. Soms ontdek je ineens iets waarvan je niet eens wist dat het bestond. Ik leerde kort geleden over, en jij misschien ook, over kinderdementie. Had Rob het over in de Bonanza. En deze week stond het verhaal van de 5-jarige Muk ook in de krant. Misschien heb je het gezien. Zij kan door haar ziekte iedere dag vaardigheden verliezen. Ze is 5 jaar oud. Het leidt dus aan een vorm van dementie. Zeer zeldzaam. En wat ze verliest, ja, dat ken je van, ik zal maar zeggen, gewone dementie. Dat komt niet meer terug. Maar er is wel hoop, want er is een gentherapie die kan de ziekte mogelijk afremmen. Mogelijk, zeg ik erbij. Maar ja, die therapie, zoals dat dan altijd gaat, kost heel veel geld. 1 miljoen is de geschatte kosten. Zijn de geschatte kosten daarvan. Stichtingmuk.nl is er daarom in het leven geroepen. En u Stichtingmuk.nl, daar moet je zijn als je ook wilt helpen. En hulp kwam gisteren in de Bonanza, ook van Danny Vera. Die kwam gisteren bij Rob en Carolien met een mooi idee.
1: Dat ik een huiskamerconcert bij mij doe, dat mensen daarop kunnen bieden. Dus als jij gewoon met z'n tweeën wil en je hebt gewoon best wel wat serieuze knaken. Mm-hmm. Of heb je een vriendengroep van max 25 man, omdat je gewoon iets minder in de slappe was zit, maar je wilt er toch wel graag heen en iedereen tikt toch even een paar dikke euro's af. Mm-hmm. Dat is ook prima. Als ik met dat kattengeblair van mij iemand een betere toekomst... of niet, als we ergens een klein steentje bij kunnen dragen, dan met alle liefde.
0: Ja, mooi hè, Danny Vera. Dus als je kans wilt maken op een privéconcert in de Man Cave van Danny Vera, of je wilt gewoon doneren, ga naar stichtingmuk.nl. Gino Vanelli.

0: Zomer in Nederland. En de muziek past erbij. Shy Guy, Diana King en Gino Vanelli zat ervoor nog. Wild Horse is de beste muziek aller tijden bij Radio Veronica. Met zometeen De Dijk. En een liedje dat ooit bij ons thuis, dit is 12 jaar geleden, fonetisch werd meegezongen als volgt.
1: Doe maar ietsje tussen.
0: Ja, enig idee?
1: Stapelletje tussen.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Lekkere van Albert Heijn.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle aanmerk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
7: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker.
8: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe

0: zitten.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Alle verf super voordelig.
3: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcreme?
5: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
7: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De reisorganisatie Sabadé haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. Het Veronica weer van Weer Online. Veel zon vandaag, het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
11: Dankjewel Ronald. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 7 files, 20 kilometer. Dit is de top 3, ze zijn vanaf 11 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 17 minuten op dit moment. Die 11 minuten is op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Oorschot en Best. 4 kilometer en 11 minuten vertraging dus. En op de N201 Hoofddorp-Zandvoort tussen Vogelenzang en Zandvoort. Een file van 5 kilometer. Daar doe je nu 12 minuten over. En onderweg naar het strand. Dan heb je wel een geluksvogeltje. Radio Veronica aan natuurlijk voor de dijk zometeen.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
15: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
0: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
13: Geeft ruimte.
20: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
21: Simyo.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
22: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
23: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
24: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99.

Ja, deden we dat niet allemaal als kind? Dat je dan liedjes fonetisch meezong, dat je nog geen woord Engels sprak. Wist de meeste liedjes natuurlijk in het Engels. En ik neem dat dus van mijn kinderen wel eens op met mijn telefoon. Ja, inmiddels klinken ze allemaal zo, maar... dit was 2014, toen waren de stemmetjes nog wat hoger. En ik vind deze altijd zo legendarisch. Wat een van mijn zoons mijn middelste toen maakte van Uptown Funk. Van Don't Believe Me, Just Watch. Want dat werd dan... Ja, ik word er heel gelukkig van. Dat is schattig toch? Die daarvoor was prima te verstaan trouwens. De avond valt in 1000 stukken. Wat een tekst van De Dijk. Goedemorgen. Het is Radio Veronica. Ik ben Jaap. Ik heb de beste muziek aller tijden voor je. Van Kim Wilde zometeen. Kids in America. Die komt eraan. Na Mysterious Ways. Dit is U2.

Ja, je knipt het met je ogen. De ochtend is alweer bijna voorbij. 11:57 is het. Ed Sheeran bij Radio Veronica. De man die zo'n oude klassieke Aston Martin heeft. Precies zo een. Zo'n James Bond auto uit 1966 komt hij. Echt een vet ding. En die laat hij nu ombouwen tot een elektrische auto. Lastig, want die motor is te oud. Er is allemaal niks meer aan te doen. Zij laat hem nu elektrisch maken. Dat kost een paar centen. En ik ben toch benieuwd of hij dan ook meteen ook raketwerpers en zo'n kogelvrij scherm in laat zetten. Dan is hij helemaal bondproof natuurlijk. Dit is Radio Veronica. Hier hoor je Toto.

0: Bol.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Voel mij zo
1: free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, of jij even?
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
6: Streekt. Goedemorgen, 11:30 bij Radio Veronica. Het verkeer door Flitsmeister, maar 10 files op dit moment, 23 kilometer. De top 3 krijg je van me, A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en de Duitse grens. De vaste vertraging, 16 minuten op dit moment. En een autobrand zorgt voor file in twee richtingen op de A58. Vlissingen-Breda tussen Bergen op Zoom Centrum en Wouwse Plantage. 23 minuten vertraging. En de andere kant op A58 Breda-Bergen op Zoom tussen De Stok en Heerlen. Daar is de file 3 kilometer lang. Heb je 12 minuten vertraging. Goeie reis.
7: Jaap Brienen.

Coldplay bij Radio Veronica, Let's Talk. En toch een beetje de zomerhit der zomerhits, hè? Daarvoor Los Del Rio, Macarena. Goedemorgen, Radio Veronica is dit. Ik ben Jaap en ik las deze week dat The Weeknd, de artiest The Weeknd dus, toch maar niet zijn naam gaat veranderen. Dat was hij eigenlijk van plan. Hij wilde eigenlijk doorgaan onder zijn echte naam, Abel Tesfaye. Maar hij is nu toch bang dat dat niet zo goed gaat uitpakken. Dus blijft alles bij het oude. En ik snap dat ook wel, want waarom zou je nou de naam veranderen waarmee je beroemd geworden bent? Ik bedoel, ja, Prince deed dat ooit, om andere redenen, dat weet ik ook, maar kwam er toch weer op terug. En denk ook aan Sananda Maitreya. Die was toch een heel stuk beroemder, laten we eerlijk wezen, toen hij zich nog Terence Trent D'Arby noemde.

Ik had het er straks over Bondfilms, hè? Weet je nog zo parate kennis? Weet je nog welke Bondfilm waarvoor Adele de titelsong maakte? Weet je nog welke dat was? Als je dat soort vragen nou leuk vindt en je bent daar goed in, geef je dan op met een groepje, vrienden of collega's of je gezin. Wat maakt het uit? Maximaal 6 mensen voor de beste muziekquiz aller tijden van Radio Veronica. Die is met Wout en Frank en gewoon op een avond dus ergens in een kroegje in Amsterdam, in Den Haag. Volgende week dinsdag al 1 in Gouda. En vind je het leuk? Wil je meedoen? Kan allemaal via radioveronica.nl. Oh, die vraag over Adele trouwens. Skyfall was het, ja.

0: En dan denk je dat hij iets vreselijk verkeerd heeft gedaan, hè, die Bryan Adams. Maar als je goed luistert, zegt hij gewoon, sorry, ik hou van je. Kan er niks aan doen. Dat is de boodschap eigenlijk van Please Forgive Me, Bryan Adams. En de Doobie Brothers. Hoor je ook nog, Listen to the Music. Bij Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. En zometeen, Sander Hogendoorn. Hey Sander.
1: Ja, hoi Jaap.
0: Heb je een lunchtrommeltje mee?
1: Ja, ik heb weer een trommel in mijn lunchtrommel zitten. En doordat die een trommel is, hoor je alleen de trommel van het liedje wat ik zo meteen ga draaien. Luister even mee.
0: Ja, dit is... Mag ik het zeggen?
1: Ja, je mag hem ook openlaten voor de luisteraar. Maar als je denkt, nou, het is misschien ook wel leuk om te laten weten wat we gaan draaien. Het is helemaal aan jou.
0: Ik meme hem even naar jou. Nou, je hebt niet gaan, nee.
1: Ik kan niet zo heel goed lip lezen, merk ik nu.
0: Ik denk Higher Love.
1: Nee! Oh, dat is leuk. Want oh. Dan laten we hem... Oké, komt-ie.
0: Oh ja!
1: Maar wel echt een hele goede
0: golf. Educational.
1: Ja, Adult Education van de Daryl Hall Jones is zo meteen de eerste.
0: Sander Hogendoorn, hoi zo, mooie middag.
2: Veronica. Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Thuisvakantie, neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
6: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
7: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
9: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
10: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
12: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
11: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
13: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
16: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
17: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
18: Yes!
17: Esso, omdat elke rit telt.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
2: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Fix die ruit voor je vakantie.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. We blijven in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadé, vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt. Sommigen willen er grof geld aan verdienen. Op Marktplaats wordt een brilletje aangeboden voor een paar tientjes. De zonsverduistering is vanavond. Het Veronica weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm.
11: En dan Veronica verkeer door Flitsmeister. Ik zal nog even de pagina met files openen. Dat scheelt een slok op een borrel. Ja, het zijn de 7. Rijden op de A1 Hengelo richting Duitsland. Dan 7 minuten extra vertraging voor de grens. Via de A12 15 minuten. En via de A37 richting Duitsland 5 minuten extra voor de grens. Dan de A58 Vlissingen-Breda vanaf Zoomland 24 minuten door een autobrand. A58 Breda-Bergen op Zoom tussen de Stok en Heerlen 27 minuten. En de laatste A76 Geleen-Keulen ook richting Duitsland is dat 12 minuten voor de grens.
2: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we ook alweer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
15: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
17: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
18: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
3: Plus, de anti-inbreukhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbreukhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
20: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl. Let's go!
9: Dit is Radio Veronica. Sander Hoogendoor.
23: Dit is Veronica.
24: Adult.

Veronica en daarvoor Daryl Hall en John Oates met Adult Education. En nu een tijd voor een stukje Adult Education van Mr. George Michael. Die zo meteen zingt I Gotta Get Inside of You and I'll Show You Heaven If You Let Me. Zometeen pakt de Foreigner het trouwens iets subtieler aan. Zij vragen in ieder geval eerst consent met Say You Will. Dus dat is mooi. Maar George Michael, ja, die ging gewoon voor de directe aanpak. Too funky is dit.

Oké, even een klein popquizje tussendoor. Wat was een grotere hit in Engeland? Was dat Fleetwood Mac met Go Your Own Way? Of deze Sam Fender en Olivia Dean met Ramy In? Je gaat ze sowieso allebei horen op Radio Veronica. Fleetwood Mac komt eraan. Maar eerst deze Sam Fender en Olivia Dean. Ramy In bij Veronica.

0: Lekker zomers, altijd laag.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: Eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: Veronica verkeer door Flitsmeister vielen op de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Leende en Leendeheide. 23 minuten vertraging door een ongeluk. Daarin staat de auto in brand op de A58 Vlissingen-Breda. Dat is tussen Zoomland en de Wouwse Plantage. Daar 25 minuten op onthoud nu. En de A58 Breda-Bergen-op-Zoom tussen de Stok en ook de Wouwse Plantage. 38 minuten vertraging. De rest van de file is korter dan 20 minuten.
7: Sander Hoogendoorn.

0: Make It Mine van Jason Mraz bij Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Kijk of jij de crypto een beetje eigen kunt maken vandaag. Het is een cryptische omschrijving van een liedje wat er zo meteen aan gaat komen. En er zit een extra hint in verwerkt. Kijk of je die hint kunt spotten, om het zo maar te zeggen. Opgave van vandaag. Welk liedje ga ik draaien als ik zeg... Deze panter is beestachtig! Deze panter is beestachtig! Ik ben heel benieuwd of je de hint kunt spotten. Dus het zit in de opgave en in die hint. En daarmee moet je bij een bepaald liedje uitkomen. Als je weet welk liedje het is, laat het mij dan ook weten. Ik heb ook geen idee. En stuur het even door via de gratis Radio Veronica app.

0: Ja. De Radio
1: Crypto. Deze panter is beestachtig. Dat was de Radio Crypto met de bijbehorende hint. Heel veel goede antwoorden binnen. Sterker nog, ik zag bijna geen foute antwoorden, dus dat is even goed nieuws. Robin, jij wint de Veronica platentas, want jij wist het ook.
2: Hey Sander, dat is uiteraard Def Leppard met Animal. Kan er geen ander wezen.
1: Wat zeg je? Het was inderdaad Def Leppard. Dat hoef je geen twee keer te zeggen. Met Animal nu bij Veronica. Robin, van harte gefeliciteerd met jouw platentas.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
4: Geeft ruimte.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie...

0: Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 1 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. De staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En de grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekte uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. Het Veronica weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm.
12: Dankjewel Ronald. Dan Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A1 richting de Duitse grens 20 minuten ervoor. De A58 Vlissingen-Breda vanaf Zoomland een half uur door een autobrand nog. En de A76 Geleen-Keulen ook voor de Duitse grens is dat 12 minuten vertraging. Sta je ergens anders in de file, die is korter dan 12 minuten.
13: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijs voor €2,49. Lidl, je verdient het.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het. Naar Beter Bed.
13: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
9: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.

Radio Veronica, beste muziek alle tijden. De Stones komen eraan. En Ray hoor je ook zo meteen. Ja, she's so fresh. Radio Veronica. En ook de Radio Veronica Top 3000 komt er weer aan op 17 augustus. Dat is over een klein weekje, dan openen de stembussen weer. En vanaf 31 augustus, dat is dus op een maandag, dan luister je maar liefst 3 weken lang naar de beste muziek aller tijden, maar dan ook nog eens in de juiste volgorde, zoals jij daarop hebt gestemd. Hey, en in de stemperiode gaat er weer wat leuks gebeuren. Wout en Frank die gaan weer het hele land door om de beste muziekquiz aller tijden te hosten. En dat doen we dit keer niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer. Onder andere in Gouda, op de Grote Markt in Den Haag komen we langs. En we gaan ook nog naar de Q Factory in Amsterdam. En het leuke is, jij kunt erbij zijn. Als jij nu gewoon even een appje stuurt in je vriendengroep met mensen die een beetje iets van muziek weten, en je trommelt een team bij elkaar en je meldt dat aan via radioveronica.nl, dan kan het zomaar eens zijn dat jullie een hele leuke avond tegemoet gaan. Hey, en laat je echtgenoot lekker thuis, hè.

0: The Stones en Satisfaction bij Radio Veronica. Ik heb een fantastisch prijzenpakket voor je liggen met een t-shirt, een kurkentrekker en het spel Remember the Music. Superleuk gezelschapsspel om met vrienden of familie lekker te spelen. Misschien wel op vakantie. Kan allemaal van jij worden het pakket. Hoe meer fragmenten je in het top 3000 milliseconden spel goed hebt, hoe groter jouw tas met prijzen. Maar je moet jezelf wel eerst door de proefopgave heen wurmen. En dat is de volgende.
1: 1000 milliseconden.
0: Nou, heb jij enig idee welk liedje het is? Als je het weet, dan ben je de enige die zo meteen mag meespelen. Dus app het even door via de gratis Radio Veronica app. En wie weet bel ik je even terug en mag je dit zo meteen gaan proberen voor al die prijzen. Dit is Adam Lambert en What Do You Want From Me? Nou ja, even het goede antwoord via de Veronica WhatsApp.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
3: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face.

0: Stand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Veronica verkeer door Flitsmeister vielen op de A1 richting Duitsland. 8 minuten voor de grens. De A58 de hele ochtend en middag al problemen. De Vlissingen-Breda tussen Zoomland en de Wouwse Plantage doe je er 24 minuten langer over. Dit duurt nog tot ongeveer 4:30 vanmiddag. En op de A76 richting Duitsland is het druk voor de grens. 11 minuten extra.
3: Sander Hoogendoorn.

0: Een win-win situatie met Nickelback bij Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Nou, laten we het wel hopen, Laurens, die win-win situatie voor ons allebei.
2: Ja, dat hoop ik ook inderdaad.
0: Ja, wat zijn een beetje je sterke kanten van het muzikale spectrum? Waar ben je goed in?
2: Jaren 70, 80, een beetje de classic rock.
0: Ja. Nou, ik zit even te kijken naar de opgaves. Dan kan je hier denk ik ook wel kaas van maken. Dat komt helemaal goed.
2: Oké. Ja. Nou, ik ben benieuwd.
0: Ik heb drie opgaves voor je klaarstaan uit de Radio Veronica Top 3000. De eerste is wat langer en ze worden de hele tijd korter. En hoe korter het fragment, hoe groter de prijs.
2: Ja,
0: we beginnen even makkelijk met een Ekdom in een morgen kurkentrekker voor het langste fragment voor deze.
1: 3000 milliseconden.
2: Dat is Smash Mouth met All Star.
0: Ja, dat was inderdaad Smash Mouth. Dat was meteen top of mind, Laurens.
2: Ja, zeker. Ja. Iets
0: later, hè? 90's.
2: Ja.
0: Top. Ekdom in de morgen kurkentrekker. Die stoppen wij alvast in de platentas. Die had je sowieso al gewonnen. Maar daar kunnen wij ook nog een Veronica t-shirt bij doen. Kijken of je aan iets korter ook genoeg hebt.
1: 2000 milliseconden.
2: Dit De Dijk met Dans op de Vulkaan?
0: Het was wel De Dijk. En daarom is het gewoon goed.
2: Oh, ja.
0: Maar het was niet de Dans op de Vulkaan.
2: Nee, het was wel De Dijk. Ik kan het niet alleen.
0: Kan niet alleen, inderdaad. Nou, dat is toch uiteindelijk helemaal goed gekomen. Maar titel of artiest wil ik weten, dus dit was ook helemaal goed. De Dijk t-shirt stoppen wij in de platentas, maar dan nu. Naar het spel Remember the Music, waar je denk ik heel veel lol aan gaat beleven. Volgens mij is dat spelletje helemaal aan jou besteed.
2: Oké.
0: Voor deze.
1: 1000 milliseconden.
2: Ja, makkelijk. Heroes. David Bowie.
0: Ja hoor, dat is helemaal goed.
2: Geweldig.
0: Dat heb je heel lekker en heel snel gedaan, Laurens. Lekker bezig.
2: Ja, dankjewel.
0: Even een resume over Flaké. We hebben een Veronica t-shirt. Wij hebben het spel Remember the Music. En we hadden de Ekdom in de Morgen kurkentrekker allemaal bij elkaar gespeeld. En die platentast die had je sowieso al. Dus dat is een hele vruchtbare middag aan het worden zo, Laurens.
2: Ja, lekker. Of geweldig, dankjewel.
0: Vanavond nog even naar het casino of hou je het hierbij?
2: Ja, nou, ik zit er lekker in, dus waarom niet?
0: Niet overmoedig worden, hè?
2: Nee, dat zal ik niet doen.
0: Super. Hey, fijne middag.
2: En je draait hem op.

The World to Change. Zometeen weer veel plezier met een nieuwe editie van de Bonanza. Met ongetwijfeld ook weer een update van de actie voor Muk. Onze vijfjarige vriendin met kinderdementie. Er is veel geld nodig voor een behandeling voor haar. En Danny Vera die is gisteren op de bres gesprongen om een huiskamerconcert te geven in zijn mancave. Daar kun je nu op bieden. Zometeen veel meer daarover bij Rob en Carolien. En natuurlijk ook jouw favoriete plaat op de radio. En die mag je nu alvast insturen.

0: Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week. Alle Raak vruchtensiroop 0 ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we al van weer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
10: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
11: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
12: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
13: Alle verf super voordelig.
14: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
17: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
19: Fans van voordeel.
18: Aldi.
20: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies.

0: kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
4: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
5: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
6: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 2 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Siet Roskam. In een rechtszaak over verkrachtingen in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn heeft een van de verdachten bekend. De invalkracht had seks met een 15-jarig meisje dat op de afdeling zat van slachtoffers van Loverboys. Een andere tijdelijke medewerker zegt onschuldig te zijn. Justitie verdenkt hem van de verkrachting van een 14-jarig meisje op dezelfde afdeling van de jeugdzorginstelling. Bij droneaanvallen op een Russische stad aan de Zwarte Zee zijn huizen en een school beschadigd geraakt. Volgens de lokale autoriteiten zijn er doden en gewonden gevallen, onder wie een kind. Ook andere Russische steden zijn aangevallen. Schade is er ook in Oekraïne, waar Rusland een winkelcentrum aanviel en mensen zonder stroom zitten. En let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade als ze in de zon kijken. De enige manier om de verduistering rechtstreeks te zien is met een eclipsbril, die bijna nergens meer te verkrijgen is. Het weer dan zonnig van noord naar zuid, 23 tot 30 graden. Morgen nog veel warmer. De files dan, het zijn er niet heel veel, wel een paar die opvallen, zoals de A4 Den Haag-Amsterdam voor knooppunt Burgerveen. 10 minuten extra door een pechgeval is de rechte rijstrook dicht. Ongeluk gebeurt op de A15 Gorkum-Rotterdam. Voor Hendrikje de Ambacht nu een vertraging van ook 10 minuten. En dan de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda. Voor Wouwse Plantage is de weg helemaal dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Breda moet daarom omrijden over de A4, de A59 en dan de A17.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Deze week in de bonus... Aha.

0: Albert Heijn.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Zo, de goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
9: Hey, ben je er weer?
10: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
9: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
10: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
9: Ja, lekker.
11: Een klein gebaar brengt.

0: of Glass. Dan vang ik een beetje boe en bar tegen me te zeggen als ik binnenkom. En het breekt. Blondie met inhammen. Heart of Glass. Aangevraagd door Jackie. En ik zeg dat wat aanstellerig, omdat ik denk dat je het zo moet uitspreken. Het is een J, een A, een C, een Q, een U en een I. Dus ik kom uit op Jackie.
1: Ik zou ook uitkomen op Jackie.
0: Jackie. Zo niet hoor ik het nog wel, Jackie. Daarvoor hadden we Tymon Buskoop. Die had ontzettend veel zin in Massive Attack. En Unfinished Sympathy. Ik schiet meteen in de stress, want ik denk aan gisteren. Marcel wilde het muziekje zachter hebben, zei hij.
1: Oh ja.
0: Dat stoorde hem enorm. Dus ik was het alweer bijna vergeten, Marcel. Is dit een beetje het goede volume? Bedankt.
1: Goed dat je eraan denkt.
0: Overal maar rekening mee houden met iedereen en alles. Hè. De bitch van de industrie. Tot aan de 4 uur vanmiddag zou ik heel graag willen weten wat je zou willen horen. Ja. En daar heb ik dan weer wel zin in. Want jullie komen altijd met leuke, verfrissende dingen. En verfrissende dingen kunnen we gebruiken. Lekkere klassiekertjes, obscure dingetjes. Wij proberen er een mooie volgorde van te maken. Maar het begint bij jou. Wat wil je horen via de app van Veronica?

0: Speak No Americano van Yolanda Be Cool en D-Cup. Ik kijk niet om me heen hoe de andere cupjes hier verdeeld zijn. Maar No Americano, maar we spreken wel Italiano, toch? Althans, dat doet Pieter van Family Guy. Daar hebben we nog een mooie versie van gekregen. Mark Reeman die heeft ongeveer 4 uur van zijn leven gegeven om een mooi knipje te maken. Nou draaien we het een keer. Hij stormt hier binnen en hij zegt ja maar. En ik snap het.
1: Scusi.
2: Babbidi boopie. Omma da va bene. Babbidi boopie.

0: echteling niet. Maar hij is er natuurlijk wel. Justin die vraagt Heart of Gold aan van Neil Young. En dat is niet zo gek. Dit lijkt zo verschrikkelijk veel op dit of andersom. Dat heel veel mensen in die tijd al dachten... hé, dit is een nieuwe Neil Young. Het was America met The Horse With No Name. Maar ze zijn zo in- en uitwisselbaar, maar allebei ijzersterk. Maar dus misschien dat Justin ook de associatie had. Of dacht, hé, het lijkt erop. Maar hij schreef het er niet bij. Horse With No Name, die was in ieder geval van Paul Thijssen. Lies, die bedankt Mark nog even voor de geweldige... Peter Griffin Family Guy versie van We No Speak No Americano. Ik zat aan hem doorgeven. Hij is inmiddels alweer stofzuiger. Hij kan zoveel. En dan hebben Caroline en ik hebben we een fitty, want we zijn allebei heel kwaad op Rodney. Op Rodney Letterman. Die zegt, ik blijf het proberen. Ik sta lekker in op dak, de raam te plakken, zon weer in de folie. De zon kun je diesel draaien met sauce. Dus, ja, je kunt het wel blijven proberen, maar we hebben hem al gedraaid, Rodney.
1: Ja, toen zeiden we nog, zou die familie zijn van David Letterman, Rodney?
0: Ja. Dus, en ook met dat hele verhaal van vijf, op je dak en zon weer in de... Maar het kan zijn natuurlijk dat je even net die 3,5 minuten... Dus, ik lever mijn kortheid, lever ik onmiddellijk weer in.
1: Ik nog niet.
0: Nee, mensen moeten gewoon je 2 uur vol bloed aandacht... elke dag weer zitten te luisteren natuurlijk... Anders snappen we het niet.

een van de leukste hitjes van dit moment is van Cat's Eye Animal. En die is aangevraagd door Lizzie Molenberg. Die heeft hem van de week bij ons gedraaid. En haar broertje. En zij hebben ook meegezongen met het nummer. Komen er straks wel wat Eclipse hitjes aan. Want daar zijn jullie wel mee bezig. Maar doen we eerst even deze. Voor Eddie, Christopher Cross en All Right.

0: Ja, je wist het niet, hè?
1: Christopher Cross ziet er toch uit als iemand die keurig de boekhouding doet.
0: Ja, de gras maait.
1: Keurig netjes, maar hij was de drugsleverancier. Zegt hij zelf ook altijd, hè? Dus het is niet eens meer gerucht van... ja, ik had even je carrière, was leuk... maar het was een hinderlijke onderbreking van mijn eigenlijke carrière... namelijk de drugsleverancier van de sterren.
0: Zo hilarisch, want hij ziet er zo keurig uit als die piano, weet je wel. Ja,
1: daarom komt hij waarschijnlijk ook zonder moeite overal langs. Hè. En daarna kon ik gelukkig weer mijn oude stijl oppakken... maar toen kreeg ik daar wel een beetje spijt van. En toen heb ik dat ene succesvolle albumpje van mij... ben ik dan toch maar weer eens mee op tour gegaan. Ja. Dat valt toch beter, ja. God, hij is ontzettend eerlijk in al die interviews. Leuk om te kijken, zoek er eentje op. Christopher Cross, aangevraagd door Eddie... en It's Alright, Think We're Gonna Make It. Ziet u nu je er toch bent, zometeen na de reclame minuut... heb jij ongetwijfeld het allerlaatste nieuws. Waar gaat het over?
2: Ja, het gaat weer eens over de droogte in het land.
3: De reclame minuut.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken... dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup... en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
1: Zie je Caroline altijd even opschrikken, hè? Ga snel naar ben.nl. Ja. Zo heet jouw man, dus...
0: Wat ben ik nou weer vergeten?
1: Straks weer terug. Ja. Het is exact, nog heel even dan, 2:30. Ziet wat is het laatste nieuws over de droogte?
2: De dijken die worden extra gecontroleerd nu het zo droog is, zeggen de waterschappen. 2 dijken in Zuid-Holland worden versterkt omdat serieuze scheuren zijn ontstaan. Ze staan niet op doorbreken, maar moeten wel aangepakt worden. Vooral in het zuiden en oosten is het door de droogte verboden om grondwater op te pompen.
1: Doe jij met je tuintje allemaal?
0: Ik had ooit mijn zwembad gevuld. Ben ik nu weer in de tuin aan het gieten. Geen grap.
2: Ja. Wel goede voorraad.
0: Ja, klein bassin. Ja. Huppatee, in die droge bomen.
1: Klinkt wel goed, een eigen zwembad. Ja. Dan kunnen wij allemaal helemaal van dromen, hè,
2: ziet. Nou, inderdaad.
1: Hoe is het op dit moment op het Nederlandse wegennet?
2: Ja, het is niet heel erg druk. Een paar files die opvallen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort-West een kwartier extra door een ongeluk. Daar is nog 1 rijstrook open. Dan de A4 Den Haag-Amsterdam. Door een pechgeval voor Burgerveen, 8 minuten. En dan de A58 Bergen op Zoom Breda. Daar is de weg helemaal dicht bij Bouwse Plantage. Omrijden dus richting Breda over de A4, de A59 en dan de A7.

Total Eclipse of the Heart is veel aangevraagd. Bonnie Tyler. Eclipse van Pink Floyd. The Dark Side of the Moon is veel aangevraagd. En Jeroen Leuring komt hier mee aanzetten. En dat is er ook wel eentje met je brilletje in je hand. The Black Hole Sun, hier is Soundgarden.

0: Voor Jeroen, voor Sam, voor Marco, voor Ellen van Rijthoven. Sam kan ook Sam zijn, these days. Black Hole Sun, Soundgarden, lekker liedje. Heeft een van ons plannen om iets te eclipsen?
1: Ik kijk even naar Siets, want daar heb ik de hoogste verwachtingen bij.
2: Nou ja, ik ga misschien wel even een fotootje maken en dan kijken hoe de foto is gelukt. Ja. Niet zelf de zon bekijken.
0: Nee.
1: Oké. Okay. Nou, ik denk dat ik gewoon Bed and Breakfast vol liefde zit te kijken in uitstel. Wat denk jij, Rob?
0: Geen commentaar momenteel. Laura Lepping, maak alles weer goed. Die zegt, groetjes vanuit Spanje. We zijn op weg naar een plek om die besproken eclipse te bekijken. We waren in de buurt. Hopelijk is het de moeite waard. Veronica staat in ieder geval aan. Dankjewel, Laura. Fijn om te weten. En er is er nog eentje uit de reeks.
3: Nagekomen berichten.
0: Van de grote Rodney. We hebben alle problemen weer opgelost. Hij zei, waarom hebben jullie dit nou niet gedraaid? De Sausalito Summer Night van Diesel. Nou, dat hadden we wel gedaan.
1: Ja.
0: Dus Rodney zegt, oh, sorry, de radio hele dag aangehad. Heb ik net gemist. Net even eten, drinkpauze momentje geweest. Wie weet is David Letterman wel familie. En hij was niet boos, nee, wij eigenlijk ook niet. Ah. Nou, eigenlijk alleen Gabriela was kwaad van
2: nee.
0: Ons.
2: Ja,
1: wij laten Gabriela gewoon niet snel los.
4: Ja,
0: ja,
4: maar het is weer vergeven.
0: Het is weer vergeven, ja. Het is weer over, we zijn weer vrienden. Dan hebben wij even een testplaatje sinds iemand Earth, Wind & Fire aanvroeg in december. En wij er geen hart hebben uitgelachen om dat, ja, nee, het is september. Maar wij bleken volledig ongelijk te hebben, want er was een december van Earth, Wind & Fire.
1: Ja, zeker.
0: Check ik dingen voor de zekerheid. Dus ja. Hier zat ik ook. Rob wilde graag de Bell of Sumato horen.
1: Ja, van Shelley.
0: Van Shelley. Ja, dus ik wil toch even checken of het nummer bestaat. En dat we dan nu de Bell of St. Mark van Shelley draaien en het totaal verkeerd is.
1: Ja, nou, ik heb het gecheckt.
0: Ja.
1: Maar.
0: Ja.
1: Ik kan het niet vinden.
0: Nee, dus oké. Okay. Gaan we even vanuit andere Rob Cuisinier, die dan op zich wel weer kan zeggen, jij spreekt mij ook verkeerd uit. De Bell of St. Mark is voor jou. En nogmaals, als de Bell of Sumato ook bestaat.

0: Ik vind het wel goed klinken. Ja, het is natuurlijk Saint Mark. Als je een beetje zit te typen, dan kom je op Somato uit. Ja, dat is waar. Rob heeft nog een audio-appje ingesproken. En toen dacht ik, oh, fijn, want dan gaat hij ook zeggen hoe die heet. Dus dan weet ik, cuisinier, weet ik of dat er in de buurt is, zegt hij dit.
1: Hoi, beste Rob. Hier met Rob uit Breda. Ik zou graag Chinaï willen horen. Met de Bun of de Bel of Saint Mark. Ja, hey, met vriendelijke groeten, Rob uit Breda.
0: Oh, hij zegt dat ik zijn naam goed heb uitgesproken.
2: Hey, top.
0: Oh. Zo trots als wat.
3: Stenders. Ego.
0: Ego-tippie van deze week vind ik erg bij het seizoen passen.

een African vibe erin. Heerlijk is die, de nieuwe van Leon Bridges. Egotippie van deze week. Linda Jansen is het in elk geval met mij eens. Altijd fijn. Light the way, zo heet hij. Eentje zonder opstartproblemen. Blijf te baken.

0: lange lijst geworden van mannen die heel hoog kunnen.
1: Is wel waar, ja. Ja.
0: Deze doet het goed, Benson Boone en de Mystical Magical. We hadden gisteren de nieuwe Nothing But Thieves, die kunnen dat ook. Hè.
1: Ja.
0: Muse, en laten we natuurlijk niet de meester zelf vergeten, Gerard Joling.
1: Oh, ik dacht dat je naar Bill Withers of zo ging. Maar nee, natuurlijk.
0: Van Bill naar Gerard, een hele kleine stap.
1: Ja, natuurlijk.
0: Frank Dijkman, Michel, Wesley Smit, Hanna en Jeroen. Wat hebben ze allemaal gemeen?
1: Weet ik niet.
0: Ze willen allemaal deze plaat horen van Bonnie Tyler.
1: Oh.
0: Turnaround van Cher, of is het toch Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart?

0: We kijken het vanuit The Dark Side of the Moon. Kom je bij Eclipse terecht van Pink Floyd. We hadden toch een beetje een minuutje of twee nog over. Ik dacht, die gooi ik er even in. Na de Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Zometeen nog meer Bonanza. Als je wat wil horen, laat het weten via de app van Radio Veronica. Heeft u nog famous last words, meneer Kijkende Vechten?
1: Tot zo, Rob.
2: Dit is Radio Veronica. Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica app. Veronica.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterren-slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Moelenmilk, the moo you can't resist.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
8: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel 250 euro goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 3 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
16: Oei.
15: In het hele land worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. De meeste scheuren zijn nog niet ernstig, maar op 2 plekken in Zuid-Holland moet wel al wat gedaan worden om grotere schade te voorkomen. Ze staan nog niet op doorbreken, zeggen de waterschappen, maar actie is nu wel nodig. Een bekentenis in een rechtszaak over verkrachtingen in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. 2 invallers staan daar terecht. Een van hen bekent seks te hebben gehad met een 15-jarig meisje. Zij zat in de instelling op een afdeling voor slachtoffers van loverboys. De andere verdachte ontkent. En na het Champions League succes van NEC gisteren krijgt de club uit Nijmegen een weekend vrij tussen de wedstrijden in de laatste voorronde. NEC zou over 1,5 week tegen Excelsior spelen, maar de Eredivisie stelt het duel uit naar september. De komende weken speelt NEC tegen het Noorse Bodø/Glimt om een plek in de hoofdfase van de Champions League.
17: Dat was leuk gisteren.
15: Ja, was heel leuk. Ja. Weer dan zonnig bij 23 graden in het noorden, 28 in het midden en 30 graden nu in het zuiden. Morgen wordt het tropisch met overal 32 tot 36 graden.
17: Warm.
15: Ja, dan de files. Deze vallen nu op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort-West een uur extra. Door een ongeluk is maar 1 rijstrook open. Verkeer kan omrijden via Utrecht over de A27 en dan de A28. Ook een ongeluk op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor Meersen nu 12 minuten extra. Dan de A58 Bergen op Zoom-Breda. Daar is de weg bij Wouwse Plantage nog altijd dicht door opruimwerkzaamheden. Gaat waarschijnlijk nog tot 6:30 vanavond duren. Verkeer richting Breda kan daarom omrijden over de A4, de A59 en dan de A17. Tot slot nog een ongeval op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Maasbreed. 20 minuten extra. Linkerrijstrook is dicht. Compleet overzicht in de app van Flitsmeister.
17: Als het een morgen tropisch is, wat is het dan vandaag subtropisch?
15: Nee, vandaag is het gewoon zomers warm.
17: Oh, okay.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
9: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
20: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
21: Oh my god.
5: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
23: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
24: Voor wie zijn we alweer? Nu

0: van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar.
3: Ja.
2: Au. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.

0: heeft zich laten inspireren door Sietsnet, De Dijk en Nergens Goed Voor. Jij had wat informatie over De Dijk, hè, maar dan niet de band natuurlijk. Maar...
1: Nee, De Dijk, ja, die hebben ook last van de droogte. Hè, dus ze moeten goed in de gaten gehouden worden.
0: Het is wel leuk, hè, dat één woord van jou, dan denkt Kira... Oh, wacht, pak ik die even. De Dijk, Nergens Goed Voor. Wat wil je horen? Dat is de kernvraag ook vanmiddag. Het is warm, maar nog lang niet tropisch. Het is een, wat was het ook weer, warme zomerdag?
1: Het is zomers warm.
0: Het was zomers warm. Ja. Dus in principe zouden wij het leuk vinden als je een liedje stuurt naar ons via de app van Radio Veronica. Dat kan inderdaad ook via audio-app, maar dan liever niet zo.
2: Hey Rob en Caroline, goedemiddag. Met Marcel Bezuijden hier, zo uit Middelburg. Het is prachtig weer en dat doet mij maar denken aan één plaatje uit het verleden. En dat is...
3: Heb ik ook altijd met dit weer.
0: Cool. Liever de titel ook invullen. Hier hebben we net iets te weinig aan.

0: Dacht jij dat het zou komen? Ja. Ik zag je playback. Kernholders, die was voor Maurits Ravendijk. En wij zitten nu toch wel in de fase dat we denken dat we door mensen voor de gek gehouden worden.
1: Ja, dit kan niet.
0: Nee, het begon met deze van Marcel. Tenzij mensen zo geniaal zijn dat zij allemaal weten wat Marcel wil. Ik ga nog even die net mislukte audio
2: erbij. Hey Rob en Caroline. Marcel, we zijn weer hier zo uit Middelburg. Hoi. Het is prachtig weer.
0: Hey, Middelburg.
2: Danny. En dat doet mij denken aan het nummer Club Tropicana van Wham. En het is misschien leuk als jullie dat draaien.
0: Ja.
2: Doe je veel mensen plezier mee. Ja. Mij in ieder geval wel.
0: Ja.
2: Nou, doei!
0: Dit was dus de volledige poging, ja. Want hier moesten we het even in het begin mee doen.
2: Hey Rob, als jullie dat draaien.
0: Ja.
2: Doe je veel mensen plezier mee. Mij in ieder geval wel. Doei!
1: Dat was zeker dezelfde.
0: Spreken dezelfde. Ja. Maar dus één keer met het goede antwoord en één keer zonder goed antwoord.
1: Ja, precies. Ja.
0: En nou weet ik niet of jullie allemaal geniaal zijn en weten dat Marcel de Club Tropicana bedoelde van Wham. Maar we krijgen dus nu dit binnen als audio-app.
3: Hi, Rob en Carolien. Ik vind het echt tijd voor Wham. Club Tropicana, drinks are free. But don't worry, you can search. En ik weet de tekst niet helemaal precies, maar die vind ik wel heel goed.
0: Ja.
3: Doei.
0: Doei.
1: Dat denk je nog.
0: Ja, hè? Kan.
1: Toeval.
0: Ad de Bever.
4: Hey Rob, Caroline. Gewoon Club Tropicana van Wem.

0: gaan praten, want het is gewoon beangstigend.
1: Ja, dat is wel toch, ja. Nou, je hebt wat losgemaakt, Marcel. Hey,
2: Carolien, goedemiddag. Met Marcel Bezuijen hier, zo uit Middelburg. Het is prachtig weer en ja, dat doet mij maar denken aan één plaatje uit het verleden. En dat is...
0: Oeh. Ja.
1: En iedereen hoort dus... Ah, die man bedoelt Wham! Club Tropicana.
0: Echt no-brainer. Ja.
1: Nou, Marcel, als je deze bedoelde, gaan we hem nu voor je draaien. Wham!

0: tevoren al een beetje gestuurd heeft. Jij vroeg net aan mij, Rob, van ja, wat is het weer nou? Jij zegt het is warm weer. Is het warm of is het tropisch? Mm-hmm. Zeg ik, nee, tropisch is het pas boven de 30 graden. Dat is morgen.
1: Ja. Dus dat tropisch is een...
0: Ik denk dat daarna bij heel veel luisteraars de bel gaan rinkelen. Tropisch, tropisch, tropical.
1: Ja. En toen hadden we Marcel.
2: Toen kwam niemand met Tropical Danny.
1: Nee, Tropical Danny, nee.
2: Ik ook opmerkelijk.
1: Dat is ook opmerkelijk, ja. Ik zal maar een beetje vergeten, denk ik. Ja. Ja, we houden alleen van de Tropical Danny Vera. Ja. Daar komen we zo meteen nog wel even op terug, trouwens. Want de actie stichtingmuk.nl voor Muk gaat ontzettend goed. Ja. Dus daar komen we zo wel even op terug. Maar in combinatie misschien met Marcel, die zegt... het is zo lekker weer, warm, en dat kan maar één plaat achter. Oeh. Denkt iedereen Club Tropicana. Nou, als jullie het allemaal met elkaar georganiseerd hebben... dan vinden we toch de eerste theorie leuker. Gevaarlijker ook, maar ook leuker. De B&B zomerhit van dit jaar. Jonas Blue, hier is Edge of Desire.

0: Er wordt heel veel gehuild in de B&B van dit.
1: Ja.
0: Heel veel. Maar dat is in de vooruitkijken versie. Ja,
1: maar mensen zijn trots in tranen. Ja.
0: Het is hier in de studio wel mooi, want er zitten dan twee mensen die inderdaad helemaal niks omgeven. Het is, Nederland is zo verdeeld op prullen. Grote
1: vraagtekens op die gezichten. Ja.
0: En wij, de kijkers weten het beter meteen.
1: Ja.
0: De vooruitkijk, heel veel. Maar we mogen er straks maar 30 seconden over praten, maar het is wel weer sensational.
1: Sensational.
0: Ja. Ik heb even de lang niet meer gehoord ingestart. Het heeft alles te maken met Gordon Lightfoot. En Sundown is aangevraagd door Wien. Dat is sowieso natuurlijk ook wel weer een goede Eclipse-hit, deze Sundown. Het was het eerste nummer waar ik vandaag aan dacht. Dat is inderdaad mooi, want net ietsje dieper nog dan Total Eclipse of the Heart van Bonnie Tyler. Als je mee wilt doen aan een popquizje na dit liedje van Gordon Lightfoot, heb ik een

0: En ik heb een popquizje en dat heeft alles te maken met de beste muziekquiz aller tijden.
1: Ja, zeker. Want als je van popquizzen houdt, dan kun je je muziekvrienden optrommelen en een team vormen en je aanmelden via radioveronica.nl. Wout en Frank gaan het land weer in, rond de top 3000, om het stemmen te motiveren en ons lekker aan te zetten. 18 augustus kun je naar Gouda, 24 augustus naar Den Haag of 28 augustus naar Amsterdam. Maar je moet er wel een beetje muziekkennis van hebben, dus let op.
0: Ja, ik moet veel de hoender en hop te grote maken. Dat klinkt alweer goed, ja. Ja, want je kunt een paar plaatsjes al reserveren en wat prijzen als je de volgende vraag goed hebt. Gordon Lightfoot, ik had het net over hem, hè. Jaren 70 had hij een paar hits. Er is één liedje van hem geweest, dat is in de disco-uitvoering een paar jaar later een hit geworden. Van iemand anders. Hoe heet die mevrouw? En wat is de titel van het nummer?
1: Spannend.
0: Is ook best makkelijk, de ChatGPT. Ik zie mijn vriend ChatGPT-boutje, zie ik het al doen. Dus ik wil graag dat ene liedje hebben van Gordon Lightfoot. Veel beroemder geworden in de disco-uitvoering. En van wie was die? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. Dan draai ik ondertussen deze van Snow Patrol. Just Say Yes.

0: Snow Patrol and Just Say Wondrous Stories, Just Say Roundabouts, Just Say Yours Is No Disgrace, Just Say Owner of a Lonely Heart. Had de popquiz ook kunnen zijn.
1: Ja.
0: Zometeen na de reclameminuut hebben we iets waar ga je het over hebben.
2: Het gaat over beklanningen in het land.
3: De reclameminuut.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Het is iets over 3:30. Siets, kun jij ons bijpraten over hoe je het beste dier kan bekladden?
2: Nee. Niet alleen in Rotterdam, ook in Utrecht zijn gebouwen beklad. Een rechtbank en het Openbaar Ministerie. Inmiddels is een verdachte opgepakt die onder andere pedofielen schreef op de gebouwen. In Rotterdam waren dat een rechtbank, de reclassering en het UWV.
1: Waarom?
2: Ja, dat wordt nu aan hem gevraagd, denk ik.
1: Ja, oké. Nee, maar misschien was dat inmiddels al duidelijk, nee, waarom hij dat overal op geklad heeft. Nou, bedankt. En dan wil ik uiteraard ook nog wel even weten. Ik vraag het voor alle vrienden op het wegennet. Waar precies de file staan.
2: Ja, het is niet super druk, maar er zijn wel een paar langere vertragingen. Zoals de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort West nog 24 minuten door bergingswerkzaamheden na een eerder ongeluk. Twee rijstroken zijn daar nog dicht. Ook een ongeluk op de A2 Belgische grens richting Eindhoven. Voor Meersen bijna een half uur. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen voor Maasbree ruim een half uur na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij.
1: Dankjewel. Zie je dat bijna goede oplossingen binnenstromen. Maar eerst gaan we naar een verzoekje zometeen.

0: solo is vandaag voor Freddy.
1: Yo, Rob en Carolien. Ja, ik heb een beetje zin in een lekker uptempo. High energy van Evelyn Thomas. High energy. Your love has lifted me.

0: Total Eclipse of the Heart. Under the Milky Way Tonight. Dat is The Church. Die is aangevraagd door Bram. En ook Jan Willem heeft hem aangevraagd. Michael zegt, non de ju, deze is ook wel weer eens lekker. Tijdje geleden, Jean-Paul, deze is heerlijk. Lang geleden, gaat meteen in mijn Spotify-lijstje. Dat is ook logisch. The Church, the God is the DJ. Under the Milky Way. We hadden nog even een popquizje staan. Volgens Siets was dit veel moeilijker dan welke vraag dan ook uit het quiz.
1: Ja, de quiz van Wouter Frank zelf is wel toegankelijk.
0: Ja, die is ja. toegankelijker. Dus als je denkt, nou, dit gaat me allemaal één streep te ver, hier hoef ik niet heen. Ik ben er ook een paar keer bij geweest. Het is best te doen ook.
1: Ja,
2: en gezellig.
0: Ja, en het is ook bovendien altijd heel erg leuk. Ja, met Wouter Frank. De popquiz. We hadden de als opgave bedacht. We draaiden Gordon Lightfoot met Sundown. Toen zei ik, diezelfde Gordon Lightfoot had ook een enorme hit ooit met... You could read my mind, love. Deze. Maar de veel grotere hit was een paar jaar later. En was in een disco-uitvoering van Wie Was Het? En Theo Sprenkeling die had daar wel een flauw idee bij.
3: Volgens mij is dat If You Could Read My Mind van Viola Wills. Die cover van Gordon Lightfoot.
0: Ja.
3: Doei! Succes daar, met de uitzending.
0: Ja, dankjewel. Ik heb daar belastend bewijsmateriaal bij. Wat een leuke karaoke zijn. Hè?
4: Gefeliciteerd.
0: Is goed, Theo.
4: Gefeliciteerd.
0: Je mag naar de popquiz van Wouter en Frank. Jij hoeft je niet meer op en aan te geven.
5: Nee. Maar wat heb je nu eigenlijk gewonnen?
0: Ook nog eens een mooie Veronica t-shirt. We hebben nog wel een tasje ergens liggen. Ja. En?
2: We gooien de hele zooi op de post. Echt allemaal leuke dingen. Ja. En heet je nou niet Theo Sprenkeling en denk je, ik wil ook naar die quiz. Ga even naar radioveronica.nl. Sprokkel een paar muziekvrienden bij elkaar. En meld je aan. De quiz is in Den Haag, in Gouda en in Amsterdam. En de aankomende weken kun je ergens melden. Wordt gezellig.
0: Oké, wij zijn er ook soms. Altijd soms.

0: on me. Veel sterkte straks en plezier met Meeuwe Brillen.
1: Ja, precies. Heel veel plezier.
0: Voor de eclips. Ondertussen hebben wij uiteraard gisteren Danny Vera aan de telefoon gehad. En dat is best wel goed gegaan. Dat heeft alles te maken met de stichting MUK. We hebben een tussenstand nu. €765.000. Er is nog €235.000 te gaan. Ja. En dan zouden wij, dat als alles een beetje mee zit, MUK kunnen sturen naar Amerika.
1: Ja.
0: Ja, want ze heeft kinderdementie. En dat is te behandelen. Maar niet in Nederland. En dat zit niet, zoals wij het vroeger zeiden, in het ziekenfonds.
1: Nee, zeker niet. Kost veel geld.
0: Ja, dus Danny Vera die zegt, je kan bieden op een privéconcert bij mij thuis in de Man Cave. Dus daar kun je ook voor doneren. Maar we hebben op dit moment ook nog gewoon donaties nodig.
1: Ja, zeker.
0: En je kan dat allemaal doen via stichtingmuk.nl. Dat is stichtingmuk.nl.
1: Ja.
0: Hebben wij nog een klein rubriekje voor jou, Carolien?
2: Karaoke zingt een lied.
0: Ja, karaoke zingt een lied. Welk lied zou het moeten zijn?
1: Ik wil natuurlijk If You Could Read My Mind.
0: Ja, maar is die ook aangevraagd door iemand?
1: Zeker, die is door half Nederland aangevraagd in een popquiz.
0: Oh, zo, ja, zo. Het is de Gordon Light.

0: Ik heb een klein signaaltje, toch kennelijk 5 mensen hetzelfde liedje kunt laten aanvragen. If You Could Read My Mind, dat was Viola Wells. Zometeen na 4, Niek, morgen weer een rondje bonanza doen.
1: Leuk.
0: Kom je een keer op tijd?
1: Ik ben er.
0: Oké. Okay.
2: Tot zo.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
9: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Hands van voordeel.
5: Aldi.
10: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Mini's 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Zo, een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
13: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
14: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
15: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
16: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
17: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
19: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
20: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
23: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
24: Praxis.
25: Nu bij Belsimpel. De nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
26: Belsimpel zet de tijd op 4 uur.
0: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. In een verkrachtingszaak in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn eist justitie 5 jaar cel tegen 2 invallers die daar werkten. Een van hen bekende tegen de rechter een 15-jarig meisje te hebben misbruikt. De andere verdachte zegt onschuldig te zijn. Volgens justitie zijn de slachtoffers door de verkrachtingen hun laatste stukje vertrouwen in de medemens kwijtgeraakt. 2 zwemmers zijn gered uit een plas bij Nunspeet op de Veluwe. Ze raakten vanmiddag vermist, waarna een grote zoekactie begon. Uiteindelijk zijn ze levend uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het verder met ze gaat is niet bekendgemaakt. Voor het bekladden van gebouwen in Rotterdam en Utrecht is een man opgepakt. Hij zou teksten als pedofielen op onder andere rechtbanken en gebouwen van het OM en UWV hebben gespoten. Waarom hij dat deed is nog onduidelijk. En terwijl in Colombia nog wordt gezocht naar slachtoffers van de zware aardbeving, stuurt de Europese Unie ruim 2 miljoen euro voor hulp. Met het geld kan medische hulp, schoon water en onderdak worden geregeld. In een deel van Colombia zijn veel huizen ingestort. Tot nu toe zijn meer dan 200 doden geteld. Het weer zonnig. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vannacht rond de 14 graden. Morgen wordt het tropisch, volop zon en 32 tot 36 graden.
2: Weet je wat een temperatuur is iets allemaal.
1: Ja.
2: Situatie op de weg, hoe is het daar?
1: Het is niet heel erg druk. Een paar files die opvallen, zoals de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Amersfoort-West 20 minuten extra. Door bergingswerkzaamheden zijn nog 2 rijstroken dicht. Ongeluk gebeurt op de A2 Belgische grens Eindhoven. Voor Meersen 35 minuten extra. Dan de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad-Koog 12 minuten. En tot slot ook een ongeluk op de A27 Utrecht-Almere. 2 rijstroken dicht bij Huizen en een vertraging van 33 minuten.
2: Steekt er daar zo meteen hier de middagshow bij Radio Veronica. Dua Lipa, Green Day en een Miami Sound Machine komt eraan.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1 plus 1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
26: Hoppa!
24: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
26: 3-sterren-slot.
24: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
27: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
28: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
29: En om het nog leuker te maken,
30: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
31: Praxis.
32: Sta je in de file en spot je ruitschade?
33: Opgelost. Autotaalglas.
34: Hallo, met Peter van Os van de bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
35: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
36: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
37: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
36: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
38: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

0: op het honk hier. Dit is Wouter Frank met Niek van der Brugge. Woensdag 12 augustus. Ik hoor de hele dag al niets anders. Ja, nee, vanavond gaat het gebeuren. Er had een lied van de dijk kunnen zijn, maar... Het gaat over die zonsverduistering vandaag, de eclips. Vanavond schuift de maan voor 90% voor de zon. En daardoor is het kort even donker. Even alles op een rijtje. Natuurverschijnsel begint om 7:15. Na 19:16. Wanneer de maan langzaam voor die zon gaat schuiven. Om 8:11 bereikt de eclips haar hoogtepunt. En rond 8:03 is het spektakel weer voorbij. En dan avondvullend programma zo.
1: Ja,
0: ja, ja. Er sloten trouwens van hoofdrammeland bij een verkooppunt in, voor eclipsbrillen. Een soort pop-up store, denk ik. In Brunsum bij de Sterrenwacht. Lange rij vol echt gefrustreerde mensen. Dat was het echt. Ruzie en chaos. En mensen die hebben daar uren in de rij gestaan voor zo'n brilletje. Echt, waar gaat het heen allemaal? Even luisteren hoe dat daar aan toe ging.
2: Het heeft te maken met het gevoel van de mensen. Dat is ver te zoeken hier.
3: Grijp
2: eens voor. Ja,
0: bedankt. Hoor die tumult daar. Vol brilletje, moet je horen daar.
2: Het heeft te maken met het gevoel van de mensen. Dat is ver te zoeken hier.
3: Grijp eens voor.
2: Ja, bedankt.
0: Kruipen voor. Ja, ze kruipen gewoon voor voordringers. Ja. Nou, jongen. Zometeen bellen wij even met Frank Monen van L1. Die heeft die indringende reportage gemaakt. Ik wil toch eens, ik wil toch eens weten wat beweegt mensen om zo helemaal door te slaan hier.
2: Het heeft te maken met het gevoel van de mensen. Dat is ver te zoeken hier.
3: Kruipen voor?
2: Ja,
0: bedankt. We hebben vandaag weer een nieuwe ronde van Niek ziet. Niek ziet wat jij niet ziet. We gaan popquizzen. En je hoort de top 40 vanavond van 29 april 1989.

0: alvast uit de top 40 van 29 april 1989. Vanavond om 6 uur de hele lijst. Like a Prayer, Madonna hoorde je bij Veronica. Dit geluid kwam uit Brunsum gisteravond in Limburg. Het
1: heeft te maken met het gevoel van de mens. Dat is ver te zoeken hier.
2: Want, kruipen ze voor?
1: Ja, bedankje.
0: Ja, dan kon je een eclipsbril halen die je ogen beschermen bij een zonsverduistering. Frank Mone is verslaggever bij L1 en was daar gisteravond. Frank, goedemiddag.
3: Hey Nick, goedemiddag.
0: Goedemiddag, neem ons even mee. Jij kwam daar aan, wat trof je daar aan?
3: Ja, heel veel mensen, heel veel auto's, één grote chaos. Ik denk van, nou ja, er zullen wel een paar honderd mensen op afkomen, maar dat waren dus een paar duizend.
0: Een paar veel duizend mensen, kwamen, mensen?
3: Ja, echt een paar duizend. En ze hadden maar 600 brilletjes. Dus ja, dan kun je nagaan dat gewoon 90% zonder brilletje weer naar huis is gegaan.
0: Oh my god. Ja, 600 van die dingen. Ja, wat. En dan 1000 van die. Ik zag ook mensen echt huilend weggaan en boos worden en zo.
3: Ja, kruipen.
0: Ja, dat. Maar liep het uit de hand ook, of niet?
3: Nee, het was geen knokken. Dat viel net mee. Maar ja, voor die mensen die dus net geen brilletje hadden, was het wel echt een teleurstelling. Want ik zeg tegen die mevrouw, ja, het gaat nu erom hoeveel jouw voorganger er koopt. Want er waren maar nog 5. En die kocht ze alle 5.
0: Maar ik hoorde op een gegeven moment dat ze ook maar 3 per persoon mochten meegeven op een gegeven moment. Of werd dat later?
3: Ja, 3 per persoon. Ja. Ja, precies, 3 per persoon. En ze waren ook maar €3 per stuk. Ik zeg tegen de sterrenwacht, ja, je had al makkelijk €300 kunnen vragen. Had je een nieuwe telescoop of zo kunnen kopen. Maar ja, dat hebben ze niet gedaan.
0: Nee, dat is toch wel schappelijk van de sterrenwacht. Laten we eerlijk zijn. Maar toen jij daar naartoe gestuurd werd vanuit jouw baas, van jouw hoofddirecteur, van ga maar eens even kijken daar bij de sterrenwacht. Wat dacht jij toen van, ach, en dat liep toch even anders.
3: Ja, ik had wel verwacht dat er wat mensen zouden komen, maar zoveel mensen, ja. Kijk, dat is bij de Brunsum Heide. Normaal gaan er wat mensen met de hond wandelen en af en toe wat gezinnen naartoe. Maar nu stonden er dus echt honderden mensen, een hele rij. Ja. Dus één grote chaos. En ja, ze willen allemaal zo'n brilletje. Dat hadden ze natuurlijk al lang online kunnen kopen de afgelopen maanden. Maar ja, je weet hoe mensen zijn, kudde gedrag. Dan gaan ze net op het laatste moment, willen ze toch zo'n brilletje kopen. En dan gaan ze net op die ene plek in Nederland waar dat brilletje nog te koop is. Eén man kwam gewoon uit de Emmen. En van Emmen naar Brunsum, dat is gewoon 4 uur rijden.
0: Nou, had hij een bril of niet?
3: Ja, had er wel eentje.

0: wel eentje. Ja, oké. Okay.
1: Lijkt me zo kut dat je dat thuis komt, weet je, midden in de nacht. In Emmen.
2: Nee, het is niet gelukt, schat. Sorry. Dus,
1: Frank, heb jij stiekem voor jezelf nog een bril meegenomen?
3: Ja, ik heb er nog eentje kunnen bemachtigen inderdaad. Ja. Dus ik ben voorbereid.
1: Kunnen gedrag had jij toch over?
3: Hey, ik ga trouwens vanavond in Landgraaf kijken op de Wilhelminaberg. Dus dan wordt het weer te druk.
1: Nou, dan bellen we je morgen weer te kijken hoe het aangegaan is. Frank, dankjewel.

0: Boniem en Sunny bij Radio Veronica. Wat een verhaal dit van die Frank, zeg. Met al die mensen die helemaal gek werden om een brilletje te halen. Stuurt zelfs iemand een appje van die man die uit Emmen dus naar Brunsum reed om een brilletje te halen. Die reed vast in een Mitsubishi. Eclipse.
1: Dat kan toch niet?
2: Ja, het is verschrikkelijk.
3: Verschrikkelijk.
2: Dit kan niet.
3: Stop hem dan weer.
2: Hij is gek, man.
1: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
4: De Wout en Frank
0: Radio-enquête. Maar het verhaal over de eclipse bracht mij op een idee. Heb je wel eens een bijzonder natuurverschijnsel gezien op vakantie hier in Nederland? Het maakt niet uit. Ik ben gewoon benieuwd. Dus ben jij wel eens getuige geweest van een bijzonder natuurverschijnsel? Waar je eigenlijk achteraf kan lachen om die zonne-eclips ook. He, dat je denkt, maar ik heb dit gezien. Spreek het even in de app van Radio Veronica. Leuk om van je te horen zometeen.
5: Nick van der Brugge bij Radio Veronica.
0: Zometeen het laatste nieuws en dat krijg je van Siets. Hi.
6: Hi Nick, zometeen jarenlange straffen geëist tegen verkrachters. En Messi weet niet of hij nog wil voetballen.
4: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
7: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Veronica Weerbericht.
3: Het is zonnig vandaag. Noord naar zuid, 24 tot 31 graden. Vannacht rond de 14 graden, morgen dan tropisch. Volop zon en dan wordt het nog warmer. 32 tot 36 graden. 24 files in Nederland. We gaan ze horen vanaf 9 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Soest en Bunschoten, 16 minuten. De A2 Maastricht-Zuid richting Meersen door een ongeval met een vrachtwagen, 18 minuten. En de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en het Ringvaart-Aqueduct, 11 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Zoetewoudendorp en het Prins Klausplein, 18 minuten. En de A4 Antwerpen-Tinteloord tussen Steenbergen aan Zee en de Vrol, daar 22 minuten vertraging. En de laatste op de A27, dat is een hele lange Utrecht-Almere voor Eemnes. Vertragingstijd is daar 3 kwartier, sterkte als je daarin staat. 3 over 4:30. Punten van het nieuws, die krijg je van Siets Roskam. Siets, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Twee invallers in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn stonden vandaag voor de rechter. Justitie eist 5 jaar cel voor de verkrachtingen van 2 minderjarige meisjes in de instelling. Een van de verdachten heeft bekend, de ander zegt onschuldig te zijn. NAVO-landen laten zich niet intimideren door Russische drones en raketten die het luchtruim binnendringen. Het zijn er nog steeds meer de laatste tijd die al dan niet bewust afwijken van de koers richting Oekraïne. De NAVO-landen blijven dat land volop steunen. En een emotionele Lionel Messi weet nog niet of hij wil blijven voetballen. Dat schrijft hij na het overlijden van zijn vader op Instagram. Messi's vader betekende veel voor hem en was erg betrokken bij zijn voetbalcarrière. Zijn contract bij Inter Miami loopt nog ruim 2 jaar.
3: 2 jaar?
4: Ja.
3: Ja, ja. Ja,
4: zo te hebben momenten, ja.
3: Ik vind dat hij moet stoppen. Het is mooi geweest. Alles stop op je hoogtepunt.
4: Ja.
3: Ja, toch?
4: Ja, maar het is toch ook...
3: Wat is het?
4: Misschien dat hij gewoon weer lekker zijn hoofd vrij kan maken door weer lekker te gaan voetballen.
3: Ja, dat is wel weer waar. Ja. Ach, wat ben je toch altijd fijn om jou erbij te hebben. Een soort geweten. Dat is...

0: Radio Veronica. Africa. Hij vroeg ons af, ben je wel eens getuige geweest van een heel natuurlijk, bijzonder natuurverschijnsel? Martijn stuurt een iets te dikke Nederlander die de bergen in Italië voorzag van water uit eigen bron. Behoort niet tot een bijzonder natuurverschijnsel, toch, Niek? Weet ik niet, is dat waar? Weet ik niet.
1: Ja, als jij het een natuurverschijnsel vindt.
0: Ja, dat is het wel, ja. Wij leggen daar verder ook helemaal geen maatstaf aan vast. Alles kan, wat ons betreft. Ja, de radio-enquête, er komt veel binnen over die zonneclips van vanavond.
2: Dat kan toch niet?
3: Ja, het is verschrikkelijk.
4: Verschrikkelijk.
3: Dit kan niet.
4: Stop en dan weer.
3: Hij is gek, man.
5: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
6: De Wout en Frank radio-enquête.
0: En ik ga even naar Maarten. Goedemiddag, Maarten.
7: Ja. Goedemiddag.
0: Wij delen samen iets wat heel bijzonder is. En ik denk dat heel veel mensen dat niet echt samen kunnen delen, Maarten.
7: Nee, ik heb het begrepen dat jij ook aanwezig was op 11 augustus 1999.
0: 99. Ja, nou ja, ik was in. Het was ook in Oost-Europa, was die het beste te zien toen. En we waren toen op vakantie in Hongarije. En daar heb ik hem voor 99% kunnen zien toen. Hoe jij?
7: Ik heb hem voor 100% kunnen zien.
0: Ja,
7: de krijtrotsen bij Le Havre in Frankrijk.
0: Oh, had ik daar moeten zijn?
7: Jazeker.
0: Oké, en vanavond, waar ga je kijken?
7: Gewoon thuis dit keer.
0: Zonbescherming?
7: Ja, ik heb gewoon mijn Nicolas broodje klaar liggen.
0: Mooi man. Heb je die toevallig in Brunsum gehaald of niet?
7: Nee, ik had het al in huis van... Van de laatste gedeeltelijke
0: zonneverduistering. Okay. Dankjewel, Maarten. Later. Er komen nog heel veel spraakberichten binnen over bijzondere natuurverschijnselen.
8: Ja, ik heb Rob Stenders in de Albert Heijn gezien. Dat was echt een natuurverschijnsel.
9: Allermooiste natuurverschijnsel wat ik gezien heb, is mijn vrouw bevallen is van onze mooie zoon. Okay. 18 jaar geleden.
10: Mijn schoonmoeder in een bikini. Op vakantie. Nou, toen bad ik om een eclipse. Ik heb er nog steeds pijn in mijn ogen van. Groetjes.

0: beetje uit als een hobbit. En ja, was hij ook trots op mij ook.
1: Niks ziet wat jij niet ziet.
0: Was wel de winnaar van World Idol, deze man. Dus Radio Veronica, zometeen weer kans om je vakantiespa-potje even aan te vullen. Niks ziet wat jij niet ziet. En nou, ik heb hier alvast de voorbeeldvraag. Als je die goed weet te beantwoorden, kwalificeer jezelf om zometeen nog 3 keer een antwoord te geven. Bij ieder goed antwoord, €20. Ja, het kan hoog oplopen allemaal. Nou, ik zie wat jij niet ziet. En het heeft een ritssluiting. Je neemt het makkelijk mee naar het wc-huisje als je op de camping staat bijvoorbeeld. Maar ook als je gaat reizen. Ja, hier moet je toch je cosmetische spullen in kwijt. Ja, laten we eerst zeggen, waar laat je anders je flosdraad? Hè, ziet?
2: Ja.
0: Ja, weet jij wat het is? Niet zeggen, hè?
2: Het is niet mijn broekzak.
0: Nee, het is niet jouw broekzak. Nee. Wat is het dan wel, mensen? Je kan er ook je aftershaving kwijt, je tandpasta, je mooie klonje. Je deodorant. Kom, dooms. Als je single reizen doet.

0: ooit nog geblokkeerd in Nijmegen. Maar nu nog feest is na gisteravond. Je hoorde Ain't No Life bij Radio Veronica. Met zometeen de Rembrandts. En het laatste nieuws komt eraan met Sietse Roskamp. Veronica.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
5: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
6: Simyo.
4: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1+1 gratis. En hak.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
9: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Nu het zo droog is, worden de dijken extra gecontroleerd. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt omdat serieuze scheuren zijn ontstaan. Ze staan volgens het waterschap niet op doorbreken, maar moeten wel aangepakt worden. Vooral in het zuiden en het oosten is het door de droogte verboden om grondwater op te pompen. Op bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen in Rotterdam en Utrecht is een Rotterdammer opgepakt. De teksten over pedofielen en een wet over het vasthouden van verdachten werden vanochtend ontdekt. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. Door de uitbarsting van de vulkaan de Etna op het Italiaanse eiland Sicilië blijft het belangrijkste vliegveld daar langer dicht. En dat precies op een van de drukste momenten van het jaar. Duizenden toeristen zitten vast of proberen via andere vliegvelden Sicilië te verlaten. Ook proberen veel mensen de lavastromen langs de Etna te bekijken. En wie het Songfestival wint, mag niet automatisch meer de volgende editie organiseren. Volgens de organisatie vervalt het recht voor landen die in oorlog zijn of andere veiligheidsrisico's hebben. Mogelijk doet de organisatie dat om landen als Nederland er weer bij te krijgen, omdat die tegen de deelname van Israël zijn. Het weer dan nog lang warm vanavond. Nu van noord naar zuid 25 tot 31 graden. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot rond de 14 graden. Morgen is het tropisch, dan 32 tot 36 graden met volop zon. En vrijdag nog zo'n dag. Heerlijk. Situatie van de weg ziet, hoe is het daar? Nou, het valt allemaal mee, zo'n 100 kilometer in totaal. Vooral door ongelukken en pechgevallen wat langere files. Zo is het druk op de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Daar tussen Steenbergen en knooppunt Sabina een uur extra komt door een bermbrand. Twee rijstroken zijn daardoor dicht. Pechgeval op de A4 Amsterdam-Den Haag voor het Prins Klausplein 13 minuten extra. Dan de A9 Amstelveen-Alkmaar voor het Rotterpolderplein 6 minuten. Tot slot, na een ongeluk, inmiddels is de weg wel weer vrij op de A27 Utrecht-Almere. Nog een vertraging tussen Hilversum en Huizen van 22 minuten.
15: Zometeen Rihanna en de Rembrandts komen eraan.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vanne, gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
19: Hens van Voordeel.
16: Aldi.
20: Mam, waar is mijn zwemband?
21: In de kast, in de woonkamer. Naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
22: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
23: Allsafe.
24: Geeft ruimte.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
22: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
26: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
27: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
28: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
29: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
30: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
31: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
32: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
33: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
34: Hé, het licht doet het niet.
35: Ik heb geen bereik.
36: Hebben we nog wel water?
37: Water?
35: Ja?
37: Wil je mij vergiftigen of zo?

0: Radio Veronica. Hallo.
1: Radio Veronica?
2: Zeker.
1: Heeft u mij gebeld?
2: Nee, ik heb niet dat ik weet.
1: Nou, dan ben ik het ook niet. Bedankt.
2: Oké.
1: Doei.

0: Ik ben meer een bartype.
1: Jij bent wat?
0: Een bartype.
1: Een barkeeper.
0: Nee, ja, die... type.
1: Oh, type. Type. Gewoon aan de bar te hangen.
2: Veronica. Niek van der Brugge.
1: Ja. Jij zorgt in ieder geval voor een lekkere omzet van het café als jij binnenkomt. Danielle, jij bent nu bij de autowasstraat. Je hebt net je auto gewassen.
0: Klopt.
1: Was het nodig?
0: Heel erg. Ja, mijn collega schreef vies op de motorkap en toen dacht ik, nou moet ik wel.
3: Ja.
1: Als iemand het bij mij zou doen, een collega, dan weet ik niet of ik dat heel leuk zou vinden, heel eerlijk.
0: Ik vond het niet leuk.
1: Blijf met je takken van mijn auto af, toch?
0: Ja, eigenlijk wel, hè.
1: Oké. Dan zou ik het bonnetje bij haar op het bureau leggen.
0: Ik zie
1: wat jij niet ziet. Dan gaan we even spelen voor €60, Danielle.
4: Niks ziet wat jij niet ziet.
1: Daar heb je volgens mij een maand pas voor bij de Wasstraat.
0: Ja, denk het wel.
1: Jij hoorde de eerste opgave, ik zie wat jij niet ziet. Toen had ik het over een soort mobiele cosmetische toestand. Dat je dat allemaal mee kan nemen. Wat was dat volgens jou?
0: Een toiletas.
1: Dat was inderdaad het juiste antwoord. En ik heb er nu nog 3 voor je. Het zijn allemaal artikelen die met de zomervakantie te maken hebben. En mocht jij het weten, dan roep je gewoon het artikel of het voorwerp. En dan is het goed of fout.
0: Allemaal goed.
1: Ben je er klaar voor?
0: Kom maar door.
1: Ik zie wat jij niet ziet. En dit heb je meestal op een boot als laatste strohalm eigenlijk. Als hij gaat zinken, dan doe je dat aan. En dan trek je aan een koordje en dan zit er vaak nog een fluitje aan. Dan kan je flirten met mensen die ook aan het verdrinken zijn.
0: Een zwemvis.
1: Ja. Inderdaad. Gelukkig zelf nooit nodig gehad, mag ik hopen.
0: Nee, zeker niet.
1: Oké. Ik zie wat jij niet ziet. En deze heb je toch echt wel nodig om geen caravan, maar dat andere ding waar iedereen op vakantie gaat op te zetten. En als je die vergeet, heb je een hele slappe, krijg je dan. Want ja, er zit geen... in. Wat is dat? Een?
0: Ik zie wat jij niet ziet.
1: Ik sta op een camping. En ik wil dat ding opzetten waar ik die avond in ga slapen. En als ik dit niet bij me heb, dan kan dat hele constructie kan niet overeind staan.
0: Van die
1: tentstok
0: of zo dan?
1: Verdorie. Ik dacht even, dit wordt een hele lastige. Maar je hebt nu al €40. Je kan nu stoppen, hè?
0: Nee, joh.
1: Nee?
0: Nee.
1: Je gaat ervoor.
0: Zeker wel. Ik neem aan dat dit het moeilijkste was.
1: Dat denk ik wel. Of ik moet er nu zo'n slechte omschrijving gaan geven dat jij denkt, ja, hier kan ik niks mee van de bruggen. Dus daar komt-ie. Ik zie wat jij niet ziet. En als je een kaal hoofd hebt en je wil niet verbranden bovenop, dan zet je dit op.
0: Ja, een petje of een hoedje.
1: Petje is goed. Danielle Hermsen bij de autowasstraat. Ja. Die toch een beetje gepest wordt door haar collega. Nou, je kan niet terugpesten, want je hebt de officiële ronde doorstaan. Je hebt €60.
0: Nou, hartstikke fijn. Heel fijn.

0: bij Veronica en de Final Countdown.
1: Radio Veronica.
2: Nieuwe muziek.
0: Ja, dit is toch even de hype van het moment. Country, of zoals Frank van het Hof zou zeggen, country is lekker hot. Overgeluid uit Amerika. Met dank aan Rob Stennis een grote hit op dit moment. En je hoort er nu bij Veronica. Dit is Ella Langley. En

dat haar paard ook jarig is. Dus, Veronica. De top 3000 komt eraan bij Radio Veronica. Vanaf 31 augustus. 3 weken lang de beste muziek aller tijden die jij hebt uitgekozen. Binnenkort gaan de stembussen weer open. En Wout en Frank, ja, die komen volgende week terug van vakantie. Dat is wel mooi, want die kunnen meteen weer hun koffers pakken. Want ze mogen weer op pad. Ik hoop dat ze zelf al weten. Ze gaan de beste muziekquiz aller tijden hosten. Dus heb je zin in een leuke avond? Hè? Beetje entertainment erbij. Hapjes, drankjes. Wil je er ook nog van opsteken? Bel dan wat vrienden. En dat mogen er echt wel een paar zijn, hoor. Je mag echt met je maten gewoon komen. Of je vrienden, vriendinnen, papa en mama. Mag allemaal. Breng je club maar bij elkaar. En meld je aan via radioveronica.nl. Dan kan je erbij zijn. Dit zijn de locaties waar de muziekquiz alle tijden wordt gespeeld. Casa Ciao in Gouda op 18 augustus. Café Hoender en Hop op de Grote Markt in Den Haag, daar kan je bij zijn. Je kan ook naar de Q Factory in Amsterdam. Dat is op 28 augustus. Nou, vast wel eentje ergens op een beetje op de route liggen, toch?

0: Maakten we je live. Bij Radio Veronica. Ik heb toch een beetje Wouter van der Goes gebruikt. Dat is wel een mooi verhaal dit. Als we dan weer een zomers plaatje draaien, doen we altijd even de barbecue beuker. Hè? Ja. Doen we dan even zo. Gewoon even. Barbecue beuker. Nou, ik geef mensen. Misschien moeten we dat even. Wie denk je dat dit is? Die hier dit zegt.
1: Dat is een goeie. Ja.
0: Het is iemand die heel goed kent. Die hier gewoon werkt ook. En die dit gemaakt heeft.
2: Een van barbecue beuker.
0: Hij verwacht niet wie het is. Nou, mocht je denken, ik weet wie het is, kom maar even door.
3: Niek van der Brugge, bij Radio Veronica.
0: Zometeen het antwoord. Wie is dit toch? En we gaan bellen met de beste bierbrouwer van Nederland, zometeen. En het laatste nieuws komt eraan, wat horen we zo.
1: Aangifte naar bekladdingen, rechtbanken en nieuwe regel op Songfestival.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Veronica Weerbericht.
7: Zonnig. Van noord naar zuid is het 24 tot 31 graden. Vannacht wordt het 14 graden. Morgen dan tropisch. Volop zon 32 tot 36 graden. Veronica Verkeer, je hoort ze vanaf een kwartier. 70 kilometer in totaal in Nederland op dit moment. De A9, Diemen, Amstelveen. Tussen het AMC-ziekenhuis en Amstelveen-Oost door een ongeluk 34 minuten. A16, Breda-Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Schavendeel 24. En nog eentje op de A50. Os-Apeldoorn tussen Grijsoord en Schaarsbergen. Daar is de vertragingstijd 28 minuten. Zometeen Spendo bellen. Gold komt eraan. We gaan bellen met de beste bierbrouwer van Nederland zometeen. Maar eerst de hoofdpunten van het nieuws.
8: Goedemiddag, na de bekladdingen van afgelopen nacht doen de rechtbanken in Rotterdam en Utrecht aangifte. Er stond onder andere pedofielen op de muur geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. Voor de bekladdingen is een Rotterdammer opgepakt. In de oorlog met Rusland heeft Oekraïne dit jaar 26 dorpen heroverd, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem is in het Zuidoosten hard gevochten en zijn bijna 10.000 Russen daarbij omgekomen. En landen die het Songfestival winnen mogen de volgende editie alleen organiseren als ze niet in oorlog zijn of andere veiligheidsrisico's hebben. Israël kan dan wel gewoon mee blijven doen, ondanks de oorlog in Gaza. Daardoor besloten Nederland en 4 andere landen het Songfestival dit jaar te boycotten.
7: Oh, nou, dat is mooi. Ja, kijk, pas even druk met wat appjes die binnenkomen over wie toch in vredesnaam dit heeft.
9: Barbecue Beuken!
7: Die weet het wel, die komt al binnen. Van wie van Veronica is dit?
10: En degene die barbecue burger zegt, moet er een van jullie zijn. Nou, dan gok ik Frank van der Lende en anders Ferry, jongen.
7: Nee, allebei niet goed. Zou maar gewoon zeggen wie het is dan. Ja. Dit is... Even kijken.
9: Barbecue Beuken.
7: Ik ga nu zijn naam onthullen. En hij is vanaf aanstaande maandag gewoon weer op dit nest. Zijn naam is...
0: Wouter van der Goes.

0: Direct bij Veronica en Through the Looking Glass. Tijd om er iemand even in de zon te zetten, nu het nog kan.
1: Yes!
2: De winnaar van de dag.
0: Deze zomer, iedere dag, even een winnaar in het zonnetje. Mensen die iets bijzonders hebben gepresteerd. En deze man die we nu gaan bellen is een grootheid in bier. Hij won dit jaar de titel Beste Bierbrouwer van Nederland met zijn Muifelbrouwerij. Zijn naam is Martin Ostendorf. En we gaan hem even bellen.
3: Ja, Martin.
0: Martin, met Niek van der Brugge van Radio Veronica. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, hi.
0: Hi. Martin, gefeliciteerd met deze bijzondere prijs allereerst. Jouw liefde voor bier moet wel heel diep zitten, denk ik.
3: Ja, eigenlijk al mijn hele leven een beetje.
0: Speciaal bier heb jij een eigen brouwerij. Waarom ben je dan op vakantie op dit moment in het Land van de Wijn in Frankrijk?
3: Nou, ik heb van de week gelezen dat er dit jaar voor het eerst meer wijn, meer bier gedronken in Frankrijk.
0: Brouwen van bier, is dat makkelijk te leren? Heel veel mensen, het is natuurlijk een droom voor iedere man om in je schuur gewoon eigen pils te maken.
3: Mensen die beginnen daar altijd heel enthousiast aan. Tot ze erachter komen dat het heel veel schoonmaken is. En driekwart van de mensen stopt al. Ik stop dan al. Maar ik vind het schoonmaken niet erg. Ik hou van een schone keuken en propere ketels.
0: Ja.
3: Dus als je van schoonmaken houdt en je hebt een beetje gevoel voor grondstoffen en gevoel voor recepten, ja, dan is bierbrouwen goed te doen.
0: Met welke heb jij gewonnen? De titel die eigenlijk, want dat ging voor één.
3: Dit jaar mogen wij het beste bier van Nederland brouwen. En het bier heet Ice Pie Double Rye. En het is een rogge doelbok van 8%.
0: Mocht jij nou, kijk, als ik op vakantie ben, dan luister ik ook de hele dag Radio Veronica. Dan luister ik naar Wout en Frank. En als ik ver weg ben, dan heb ik toch een beetje het gevoel dat ik thuis ben. Als jij bijvoorbeeld een feestje hebt of je bent nu op vakantie, zuip je dan alleen je eigen bier?
3: Nee, helemaal niet. Nee, ja, feestjes wel, maar ik heb nu geen eigen bier mee.
0: Je hebt geen eigen bier?
3: Ik drink alleen lokaal. Dus ook kleine Franse brouwerijtjes hier. Ik ga er nog een paar bezoeken van de week. En in de supermarchés, weet je wel, die hele grote hypermarchés, ja, hebben ze ook best wel een leuk aanbod aan kleine brouwerijen.
0: Wat is het nu? Wat is stiekem jouw favoriete biertje?
3: Nou, aan de Westmalle Triple mag je me altijd van de derde.
0: Dat is een beetje zo de basis voor een goed pilsje.
3: Ja,
0: dat heet dan geen pils, dat heet dan speciaal bier.
3: Nee, bier.
0: Bier. Ja, bier. Hoe voorkom je een bierbuik, Martin?
3: Oeh, niet te veel te eten. Niet te veel. Bier hard van trek.
0: Ja.
3: En kijk maar, de borrelnootjes en de bruine vetschaal.
0: Dus jij zegt alleen...
3: Niet doen, gewoon alleen bier drinken.
0: Alleen bier drinken, dan krijg je nooit een bierbuik.
3: Dat is niks. Nee.
0: Nou, Martin, ik vind het heel mooi nieuws. Jij bent met jouw brouwerij de beste van Nederland.
3: Yes.
0: Ja, mocht er binnenkort weer eens een keer wat zijn... en we hebben een vraag over bier of wat dan ook... dan weten we jou wat te vinden.
3: Wel mij, helemaal goed.
0: Helemaal goed, dankjewel. Martin, fijne vakantie daar in dat hete Frankrijk.
3: Komt goed.
0: Later. Hoi.
3: Succes met het programma.
0: Dankjewel, nodig ook. Is dit een... Ja, eigenlijk wel, hè? Barbecue.

0: avond. Welkom bij Radio Veronica, beste muziek aller tijden. Een tijdje geleden greep Rob iets aan. Onze vijfjarige vriendin Muk staat vaak onderwerp hier bij Veronica. Het is onze vijfjarige vriendin met kinderdementie. En dankzij Rob en Caroline zijn we geld aan het inzamelen. Er is een miljoen nodig voor de behandeling voor kinderdementie. Dat moet naar een speciaal land, speciaal ziekenhuis. Speciale treatment. Uiteindelijk is er een miljoen nodig voor Muk om dit allemaal te gaan doen. Nou ja, en echt, de teller blijft maar oplopen. Thanks als je wat geld gedoneerd hebt ook. Voor Muk op dit moment opgehaald 700.000, 72.000 en 180 euro's. Dus dat kruipt al richting de 8 ton ook. Dat is mooi, hè? Van de week werd er ook gezegd van, joh, je kan bieden op een thuisconcert van Danny Vera. En Danny die kan zo de markt op eigenlijk. Die riep dit ook.
1: We moeten wel gewoon veel geld, hoor. Want anders gaat het hele feest niet door. Ik ga niet voor 500 euro. Dan maak ik dat liever zelf over. Op zijn minst 5.000. Maar dat,
2: op zijn minst?
0: Ja, nou is er wel meer dan 5.000 euro geboden. 6.000 euro is nu het hoogste bod. Dus wil jij daar overheen gaan, dan kan je naar stichtingmuk.nl. Dus stichtingmuk.nl. Waar je ook gewoon een kleine donatie kan doen, hoor. Dus dat is geen enkel probleem.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Opa. Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers. Drie sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
11: Ja, laatste kans.
10: Nog één keer brullende motoren.
11: Ja, goed.
10: Dit mag je niet missen.
11: Oh.
10: Daar moet je bij zijn.
11: Naar binnen.
10: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
12: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
13: Fix die ruit voor je vakantie.
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we al.
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
18: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
19: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido en schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
12: Belsimpel zet de tijd op 6 uur.
20: Radio Veronica.
12: Met het nieuws. Het is 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Een vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag was zwanger. Haar ex en vader van haar 3 vorige kinderen zit vast. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Morgenavond is in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is er ook bij. Niet alleen door de lucht, ook over land is Oekraïne erg actief in de oorlog met Rusland. Dit jaar zijn tot nu toe 26 dorpen terugveroverd op de Russen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Het gaat om een gebied zo groot als de halve provincie Utrecht. Bij de gevechten zijn volgens Oekraïne bijna 10.000 Russische militairen gedood. Ondertussen zeggen NAVO-landen zich niet te laten intimideren door Russische drones en raketten die het luchtruim steeds vaker binnenvliegen. Zoals in Roemenië, Polen en de Baltische Staten. Het is onverantwoordelijk en gevaarlijk van de Russen, zegt de NAVO, die Oekraïne blijft steunen. En het waterpeil in de Rijn in Duitsland blijft maar zakken. Ook in andere Duitse rivieren ontstaan problemen voor de scheepvaart. Daarom moeten meer containers via treinen en vrachtwagens worden vervoerd. Het weer nog lang warm vanavond. Uiteindelijk koelt het vannacht af naar zo'n 14 graden. Morgen weer zonnig en nog een stuk warmer dan vandaag. Het wordt 32 tot 36 graden en vrijdag weer.
3: Zo meteen naar de top 40 van 29 april 1989. Daar hoor je de beste platen van. En eerst even de situatie op de weg. Hoe is het daar, Siets?
21: Een paar files die nog opvallen, vooral door ongelukken die vanmiddag zijn geweest. Deze vallen nu dus nog op. De A2 Utrecht-Amsterdam om te beginnen. Voor knooppunt Amstel 10 minuten extra. A6 Muiden-Lelystad. Voor Lelystad 3 kwartier door het ongeluk. Dan de A9 Diemen ook maar voor Amstelveen Stadhart. 20 minuten, daar is na een ongeluk de rechte reis ook nog dicht. En de weg is helemaal dicht op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Voor Kaagdorp. Weg dus op afgesloten en daardoor omrijden geblazen over de A4. Ook is het nog heel erg druk naar het strand. Op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 20 minuten.
3: Ja, dat snap ik wel. En dan moet het ook toch allemaal terug, hè?
21: Ja.
3: Zo meteen hier Simply Red in het top 40 in het archief.
11: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
22: Yes.
17: Esso. Omdat elke rit telt.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
23: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
24: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
23: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
26: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
27: Ik wil bij de brandweer. Later als ik beter ben.
28: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
29: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
30: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
31: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
32: It's funny, because it's true.
31: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: 5:05, goedenavond. Dit is Radio Veronica. Welkom in het Top 40 Hit Archief. Iedere dag om 6 uur draaien we liedjes uit een lijst van het verleden van de Nederlandse Top 40. Vandaag hebben we de lijst erbij gepakt van 29 april 1989. Zometeen natuurlijk de quiz, maar we beginnen eerst bij 37. Dit is Simply Red.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

Veronica. Everybody needs somebody to love. En er is geen woord aan gelogen. We zitten midden in de top 40 van 29 april 1989. En we gaan vragen stellen.

vergeet je ook niet aan te melden voor de beste muziekquiz aller tijden. In aanloop naar de top 3000 die er aankomt bij Radio Veronica. Je kan je nog aanmelden, locaties waar dat allemaal plaatsvindt. Radioveronica.nl is nog ruim plek voor je. Elke dag een popquiz over de top 40 van die dag. Vandaag is 29 april 1989. En dit is de eerste vraag. Zometeen op 21, Wendy en Lisa met Are You My Baby. Van welke bekende band waren zij onderdeel in de jaren 80? Waren dat A, de Bengals, B, Prince and the Revolution of C, Luf? Weet je het antwoord? Stuur het gratis met de app van Radio Veronica. Maak je straks kans op de glinsterende gouden bokaal. Je hoort ze nu in het...

van Suzanne en Freek. Die coverde toch John Hyatt's Have a Little Faith in Me. Mocht je het antwoord weten, laat het weten in de app van Radio Veronica. Speel je zometeen weer mee.

0: 40 van 29 april 1989. Donna Summer, This Time I Know It's For Real. Zometeen gaan we verder met de lijst. Ook nog je laatste vraag voor de popquiz om de bokaal te scoren. En het laatste nieuws komt eraan zometeen met Siets Roskam. Wat gaan we horen zo?
1: Het gaat over een doodgeschoten vrouw in Den Haag. Ze was zwanger en drukte richting de stranden vanavond.
2: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, goed te doen toch?

0: laatste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv.

0: Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
2: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Veronica Weerbericht.
3: Zonnig en van noord naar zuid is het vandaag 24 tot 31 graden. Vannacht is het dan 14 graden. En morgen wordt het echt blazend. 32 tot 36 graden. Dit is Veronica Verkeer. De actuele situatie. Je hoort de files vanaf... Ja, dan ga ik nu drukken. Ja, vanaf 18 minuten. Of bijzondere oorzaak. A6 Muiden-Lelystad. Voor Lelystad door een ongeluk 39 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid. Ongeluk gebeurt 18 minuten. En dit is de vervelendste van deze hele dag. De A44 Amsterdam-Wassenaar. Tussen Nieuw-Vennep en Kaagdorp. Daar is de oprit dicht. 50 minuten vertraging. Zometeen meer in het nieuws ook over de files die richting het strand staan nu voor de verduistering. De N200 Haarlem-Zandvoort voor Bloemendaal aan zee. Daar 20 minuten aansluiten. En de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor de weg naar Zandvoort 32 minuten vertraging. Het is exact 6:30. De opening van het nieuws krijg je van Siets. Goedenavond.
4: Goedenavond. Een doodgeschoten vrouw in Den Haag was zwanger, zegt haar familie. Afgelopen weekend waren haar drie kinderen erbij toen de vrouw thuis werd beschoten. Hun vader, de ex van de vrouw, is opgepakt. Colombia krijgt na de zware aardbeving van maandag geld voor noodhulp. De Europese Unie maakt ruim 2 miljoen euro over. Veel huizen zijn ingestort door de beving en er wordt nog steeds druk gezocht naar mensen onder het puin. En je zei het al, Niek, het wordt steeds drukker op de stranden met mensen die zometeen naar de zonsverduistering gaan kijken. Ook bij bijvoorbeeld sterrenwachten zal het druk worden. Vanaf 7:15 schuift de maan bijna helemaal voor de zon, met het hoogtepunt rond 7:50.
3: Volgens mij iedereen roept zo van, ah joh, het is allemaal wel. En maar iedereen gaat toch kijken. Dat is volgens mij wat het vanavond is.
4: Ja, en je kunt niet zeggen, ik kijk de volgende keer wel, want dat gaat nog zo lang duren.
3: Ja, wat was het ook alweer? 2000?
4: Ja, dus het 39 is er weer een gedeeltelijke, maar dan ook lang niet zoveel als nu. De eerstvolgende volledige is in het jaar 2135.
3: Oh, met al die dingen van longevity en zo, wat we nu hebben, weet je wel. Ik laat dat zelf vernieuwen. Ja. Daar ben ik gewoon bij, hoor.
4: Je weet, hou je het nog.
3: Ja. We gaan verder met de lijst.
2: Radio Veronica. Top 40 Hit Archief.
3: Nou, mocht je nu in de file staan richting die zonsverduistering. Alles kan een mens gelukkig maken.

0: Kroger. Alles kan een mens gelukkig maken.
1: En Frank, popquiz.
0: Op plek 7 in deze top 40. En meteen een vraag ook over René Kroger. Dit is de laatste vraag en dan kan je alle antwoorden deze kant op sturen.
1: Popquiz.
0: Alles kan een mens gelukkig maken is de officiële titel. Maar hoe wordt dit nummer in de volksmond ook wel genoemd? Is dat A, een eigen huis? B, een vers kopje thee? Of C, gelukkig zijn is veel beter? Wat denk jij dat het moet zijn? A, een eigen huis. B, een vers kopje thee. Of C, gelukkig zijn is beter.

set. She's got the look op nummer 2. Yeah! In deze top 40 van 29 april 1989. We gaan een quiz spelen en dat doen wij met Roland

0: Roland uit Bergijk.
1: Hey. Goedemiddag, Nie.
0: Goedemiddag, goeie avond. Het wordt dadelijk nacht ook, dus en dan weer wordt het weer avond. En, maar Sietse is een beetje boos op jou.
1: Om.
2: Nee. Ja. Ja, hoe ga je kijken straks? En de zonsverduistering.
1: Ja, met half oog.
0: Jij hebt dus geen eclipsbril, maar je gaat toch kijken.
1: Ja, ik wou gewoon een beetje proberen.
2: Nee, maar dat is
0: niet... Beetje proberen, zegt hij.
2: Nee, ik las vanochtend toch in de krant een meisje dat een paar jaar geleden bij ook zo'n halve zonsverduistering toch heel stiekem een beetje ging proberen. En nu de rest van haar leven zwarte vlekken heeft.
1: Oh, dan moeten we dat misschien maar niet doen.
2: Nee,
0: ja, ik wil licht eraan wat je thuis hebt zitten.
1: Ik zal het niet zeggen, maar nee, dat kunnen we beter niet doen.
0: Zit die zwarte vlekken heb je, bent wel, ja.
2: Nee, maar ga met je rug naar de zon staan, pak je telefoon erbij in de selfie-stand. En dan zie je hem zo, in het schermpje zie je hem zo verschijnen. En dan kun je het netjes naar kijken.
1: Goeie tip.
0: Ik wil jou toch even daar aan helpen, Roland, voordat je dadelijk een oogbeschadiging oplevert. Dus dat schiet niet op natuurlijk.
1: Nee, dat moeten we niet hebben.
0: Laten we naar de quiz gaan, want jij hoorde dat. Jij wil wel die gouden bokaal van Wouter Frank. En je hoorde de eerste vraag. Op 21 draaiden we Wennie en Lisa met Are You My Baby. Welke bekende band waren zij onderdeel van in de jaren 80? A. The Bengals. B. Prince and the Revolution. Of C. Luf.
1: B. Prince and the Revolution.
0: Uiteraard. Ja, en Luf, dat was heel Nederlands ook. En de Bengals, die hoorden we zo meteen op nummer 1. Op 15, John Hyatt, Have a Little Faith in Me. Een bekende zangeres uit Nederland. Die heeft dit nummer op haar live-album uitgebracht. Welke zangeres is dat? Is dat A, Miss Montreal, B, Ilse de Lange... of C, Suzanne van Suzanne en Freek?
1: Dit is ook antwoord B.
0: Inderdaad. Op plek 7 hoorde je zojuist... Alles kan een mens gelukkig maken, René Vroger... Alles kan een mens gelukkig maken is de officiële titel. Maar hoe wordt het nummer ook wel in de volksmond genoemd? A. Een eigen huis. B. Een vers kopje thee. Of C. Gelukkig zijn is veel beter.
1: A. Een eigen huis.
0: Een eigen huis. Roland uit Bergrijk. Jij hebt de gouden popquizbokaal gewonnen. Hoe vind je dat?
1: Ja, superman. Dankjewel.
0: Gefeliciteerd. Maak er een mooie avond van. Met wie ga je kijken vanavond?
1: Met ons Miran, mijn vrouw.
0: Jullie Miran.
1: Ja, yes, ons Miran.
0: Jullie Miran. Nou, doen jullie Miran de groeten?
1: Dat zal ik doen.
0: En laat even weten of je niet blind bent geworden uiteindelijk.
1: Ja,
0: dat is wel fijn om te horen. Ja, oké. Later. Hoi. Ben jij toch een sympathieke gozer, Siet. Dat je
2: graag gedaan.
0: Je hebt hier zojuist iemand gered, hè?
2: Ja, ik ook al meer mensen.
0: Ja. Ja. You can save them all. Zometeen Thomas Hekker na 7 uur. En deze kreeg je nog van me, de nummer 1 van deze top 40. 29 april 89. Bengals en Eternal Flame.
3: Nummer 1.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.

0: 2 liter voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 7 uur.
6: Goedenavond, ik ben Sietse Hoskam. Een vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in haar huis in Den Haag was zwanger, zegt haar familie. Daarbij waren ook de drie kinderen van het slachtoffer en de verdachte, hij zit vast. Volgens de Telegraaf waren er eerder zorgen over het gezin en is de man alleen veroordeeld voor mishandeling van de vrouw. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft. Daarbij zijn drie mensen licht gewond geraakt. Het gaat om twee bezoekers en iemand die bij het park werkt. Een van hen kreeg iets in zijn been. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Plopsaland is ontruimd en gesloten. En zometeen begint de zonsverduistering. Het is daarom druk op stranden, veldjes en bij sterrenwachten waar je goed kunt kijken. Het hoogtepunt van de verduistering is rond 7:50. Dan is 90% van de zon afgedekt door de maan. Het weer dan, ja, ideaal weer om door je eclipsbril naar de verduistering te kijken. Het is nog lang warm en helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen volop zon, het wordt tropisch, 32 tot 36 graden.
7: Siets, dankjewel. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Ja, Siets zei het al, het is redelijk druk richting de stranden. En dat merk je op de N-wegen. Richting Beverwijk, richting Heemskerk, richting Zandvoort, richting Hoorn. En de klappers staan toch eigenlijk wel op de N200. Haarlem-Zandvoort, half uurtje vertraging. En op de N201, Hoofddorp, Zandvoort ook 25 minuten vertraging. Verder rest op de A-wegen niet echt noemenswaardig. Behalve de A44, Amsterdam, Wassenaar tussen Nieuw-Vennep en Kaagdorp. 1 uur en 5 minuten wegens een oprit die is afgesloten.
8: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Ik kom

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Naar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
8: Alle verf super voordelig.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
11: Let's go!
12: Dit is Radio Veronica.

Dire Straits, Radio Veronica en Twisting by the Pool. En daarvoor nog Vanessa Paradise met Be My Baby. 7:10 op de woensdagavond 12 augustus. Ja, het gaat beginnen toch? Dit is het moment dat er een stukje van de maan voor de zon gaat kruipen. En het wordt steeds meer tot wel 90% over, nou ja, als het goed is, exact een uur. Het zou het eventjes donker moeten worden. Dan wordt het vervolgens weer licht. Dat is dan om 9:10 weer geregeld. En vervolgens gaat om 9:30 de zon eronder. Ik ga er vanuit dat je daarvan op de hoogte was. Of zo niet, dan schrik zo meteen niet als het gebeurt. Dan moet ik zeggen, als ik naar de files kijk, 2,5 uur vertraging alleen al bij elkaar opgeteld op de Nederlandse N-wegen richting de stranden. Dus dat is voor. Goed, Thomas Hekker hier op de plek van Niek van de Brugge, die momenteel Wouter Frank aan het vervangen is. Dus die je tot eer voor hoorde. Zijn geluk, hij kan de eclipse buiten zien. Gaat gewoon van binnen meemaken. Helemaal goed. Mocht je er niks mee hebben, maak je geen zorgen. Het wordt geen verslag van de zonsverduistering. Ik zie vanuit hier binnen toch niets. Nee, over dingen gezien gesproken. Ik zie behoorlijk wat ranzige auto's rondrijden. Ik heb hier nog wat waspassen liggen. Mocht je op onze kosten even door de wasstraat heen willen, mag je altijd gewoon even een fotootje van uw vieze bolide mijn kant op appen. En als ik je zo meteen terugbel, dan krijg je van mij gewoon een waspas. Mag je lekker op onze kosten even die auto door de wasstraat heen gooien. Lekker toch? De beste muziek alle tijden voor je klaarstaan.

Wrecker op Radio Veronica. Dat is misschien wel een leuk verhaal. Ik bedoel, het is hartstikke heet en morgen wordt het steeds een stukje warmer. Maar Somber die zet tijdens het opnemen van zijn muziek, dus ook tijdens deze Homewrecker, regelmatig

0: Nederlandse.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Momenteel nog 5 vertragingen gemeld. Ze staan allemaal op de N-wegen richting het strand. De N197, Heemskerk, Beverwijk. Tussen de Plesmanweg en Wijk aan Zee, 13 minuten. Even later op Beverwijk richting Heemskerk. Tussen de A22 en afrit Beverwijk aan Zee. Ook nog een kwartiertje vertraging. Op de N200, Haarlem-Zandvoort. Tussen Prinsenbrug en het autocircuit Zandvoort. Een half uur vertraging. Ook sta je een half uur in de file. Op de N201, Hoofddorp-Zandvoort. Tussen Schalkwijk, Haarlem en Zandvoort. En op de N211. Den Haag, Hoek van Holland, tussen de Harigweg en de Hoek van Holland Haven. Valt het mee? 10 minuutjes richting de zonsverduistering.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Thomas Hekker.
6: Met de beste muziek aller tijden.

0: Mensen zijn extreem hoog kwalitatieve televisie, denk ik dan. 24K, hè? 24K. Mijn excuses voor deze zeer slechte grap. Het is even over 7:30. Ik zei het net. Als je een gore auto hebt, moet je vooral even een foto van die gore bolide sturen. En wie weet stuur ik je wel gewoon een waspas op als ik je terugbel. Dus laten we eens even iemand terugbellen.
1: Hallo, met Bas.
0: Hey Bas, met Thomas van Radio Veronica.
1: Hey Thomas.
0: Hey. Jij stuurt een foto van jouw auto. En ja. Oh, Dickie, wat is die ranzig, zeg.
1: Oei. Hij is echt ranzig.
0: Ja, echt ranzig. Hoor. Ja. Hoe lang is het geleden dat je hem voor het laatst hebt gewassen?
1: 3 dagen.
0: Oh. Wauw, dat gaat heel hard.
1: Ik woon naast een zandbelt, geloof ik.
0: Ja.
1: En ik woon naast Avifauna.
0: Oh, dat helpt ook niet, denk ik.
1: Grote, dikke poepen.
0: Ja, precies, dat is bij concept. Betaalt Avifauna niet normaliter dan de wasstraat?
1: Nee. Dat heb ik al eens gevraagd, want ze zijn hier aan de achterkant nog wel. Maar dat is niet bespreekbaar.
0: Dat is niet bespreekbaar, oké. Okay. Bij deze betaalt Radio Veronica de wasstraat voor jou. Ik ga je een waspas opsturen, Bas.
1: Hartstikke leuk, man. Dankjewel.

Love with a Girl. Wist je trouwens dat Gavin DeGraw die schreef de theme song van One Tree Hill? Ik vond het een waanzinnige serie. Nee, ik vind de serie nog steeds waanzinnig. Maar onlangs zag ik een interview met Gavin DeGraw. Blijkt dus dat die gozer gewoon nooit die serie heeft gekeken. Goed, en het is niet de middelvinger naar de serie dat hij dacht, ik heb die plaat gemaakt en dat was het. Nee, überhaupt kijkt hij eigenlijk geen televisie. Ik eigenlijk ook niet heel erg. Maar hij gebruikt het eigenlijk als een nachtlampje, zegt hij zelf. Hij kijkt er helemaal niet naar. Nou, dat doe ik dan ook weer niet. Ik ben toch wel B&B vol liefde kijken. Vind ik toch wel leuk.

0: op Radio Veronica. Zometeen muziek van onder andere Inika Mosel. Heerlijk, here comes the hot stepper na de stoom.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica app. Veronica.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoog.

0: €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
7: Nu bij BelSimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij BelSimpel.
8: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
9: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Het slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten.
11: Robert-Jan, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Momenteel nog voor 2 vertragingen. Ja, sneu als je achteraan staat. Robert-Jan zei het al, de zonsverduistering begint met pak en beet 10 minuten. Nou, inmiddels iets minder. Sta je op de N200 in de file Haarlem-Zandvoort. Tussen Haarlem Centrum en Autocircuit Zandvoort heb je 24 minuten vertraging. En op de N201 Hoofddorp-Zandvoort tussen Heemstede en Zandvoort een half uur vertraging. Sterkt als je erin staat. Flitsers, 13 stuks. Check je app van Flitsmeister.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
14: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
15: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
15: Ga naar Randstad.nl. en ontdek onze nieuwe digitale screening.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro. Om bijvoorbeeld je eigen bed-and-breakfast droom waar te maken.
19: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
18: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
21: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.

zo lekker. Ineke Moser en Here Comes the Hot Stepper. In een Jamaicaanse krant verscheen deze week een discussie over wie volgens kenners een Reggae Icon Award zou moeten verdienen. En Kamoze, die wordt daarbij expliciet genoemd naast grote namen als Dennis Brown, Shabba Ranks, Yellowman, U-Roy, noem ze allemaal maar op. Dus hij moet nog uitgereikt worden. Wie weet, eentje voor Ineke Moser, Here Comes the Hot Stepper, die je dus hoorde hier op Radio Veronica. Daarvoor nog The Stones en Start Me Up. Dat maakt het 8:10. En als ik naar buiten kijk, is het inderdaad iets donkerder. Ik kijk niet richting het westen. Ik kijk niet richting de zee. Dus dat was het dan, denk ik. Mooi. Hebben we dat eigenlijk ook weer meegemaakt? Kunnen we er een einde aan draaien? Zometeen knipoogje. Miley Cyrus, End of the World ga ik nog draaien, want dat is het niet. Maar eerst Fans Joy, Riptide.

Ik dacht grappig, het wordt hartstikke donker buiten. End of the world, ik draai hem gewoon. Nou ja, zo donker werd het niet. 10% licht is nog aardig wat licht, toch, moet ik zeggen. Zometeen is die weer helemaal tevoorschijn om vervolgens om 21:12 gewoon onder te gaan. Dat hoort, dat gebeurt iedere dag. 12 over 9, dan is het einde verhaal.

0: Eentje die je niet zo vaak hoort van de Eagles, maar wel verdomde lekker is. Take it easy op Radio Veronica. Zo meteen muziek van onder andere Train en Janet Jackson.
1: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis? Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5? Nou, ja, goed te doen toch?
2: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Radio Veronica Verkeer, door Flitsmeister. Vrij bizar. Tussen Zandvoort en Bloemendaal aan Zee op de N200. Dus dat is nog steeds richting het zand. 10 minuten vertraging, ondanks dat er zonsverduistering achter de rug is. Ook op de N200 Haarlem richting Zandvoort. Tussen Haarlem Centrum en het Autoscree Zandvoort. 37 minuten vertraging. En op de N201 Hoofddorp Zandvoort. Tussen Vogelenzang en Zandvoort. Een kwartier vertraging. Het is te zot voor woorden, maar ik snap het wel. Flitsers, waar ze staan, check je in de Veronica app. Het zijn 12 stuks. En ik moet zeggen, de Flitsmeister heb.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu
5: Thomas Hekker. Met de

0: of Jupiter op Radio Veronica. En voor nogal lekker 90's. Janet Jackson en Together Again. Ik weet niet, je hebt ze de afgelopen week misschien wel meegekregen. Maar misschien ben je ook net terug van vakantie en zet je net de radio aan. En heb je geen idee. Rob Stenders is druk bezig om aandacht te vragen voor de zieke muk. Zij is 5 jaar oud en lijdt aan kinderdementie. Verschrikkelijk. En om een behandeling voor haar te kunnen financieren, heeft Danny Vera nu... hulp ingeschakeld, moet ik het zeggen. Rob heeft Danny gebeld en Danny belt eigenlijk jou als lieve luisteraar. Zo moet je het zien. Hij dacht, als ik nou een privéconcert ga veilen voor zoveel mogelijk geld, kunnen we zoveel mogelijk geld voor Muk ophalen. Ik kan het wel uitleggen, maar ik kan het ook heel even aan Rob overlaten. Dit was gisterenmiddag bij zijn middagshow.
1: Als ik met dat kattengeblaar van mij iemand een betere toekomst... of niet, als we ergens een klein steentje bij kunnen dragen, dan met alle liefde. En eigenlijk dacht ik, het wordt veel bijzonderer, want ik heb een heel leuk pakhuis. Ja. En daar zit ook een soort studiootje in en een bar. En toen dacht ik, nou, misschien is het veel leuker dat ik een huiskamerconcert bij mij doe. Dat mensen daarop kunnen bieden. Dus als jij gewoon met z'n tweeën wil en je hebt gewoon best wel wat serieuze knaken. Ja. Dan kan je gewoon met z'n... Samen met je vrouw kom je gewoon lekker bij mij in de keuken zitten, speel ik een paar liedjes voor je. Mm-hmm. Of heb je een vriendengroep van max 25 man, omdat je gewoon iets minder in de slappe was zit, maar je wilde toch wel graag heen en iedereen tikt toch even een paar dikke euro's af. Mm-hmm. Dat is ook prima.
0: Nou, dat is ook prima. Dus wil je erbij zijn, wil je bieden, dat kan nog heel even. En dat moet je doen via radioveronica.nl. Maar let wel op, kijk, alle beetjes helpen. We zijn met alles fantastisch blij voor Muk, maar bij Danny moet je toch wel serieuze knaak hebben.
1: We moeten wel gewoon veel geld, hoor. Want anders gaat het hele feest niet door. Ik ga niet voor 500 euro. Dan maak ik dat liever zelf over. Op zijn minst 5000. Maar dat,
2: op zijn minst.
0: Goed, dan weet je ook ongeveer waar de grens ligt. Alle info vind je op radioveronica.nl. Dit is Durand.

0: and a Feeling op Radio Veronica. Daarvoor nog Katy Perry en Roar. Zometeen na 9 uur muziek van onder andere Aerosmith. En doe maar. Veronica.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien
5: uit.
4: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
5: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Onze record international.
11: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Is een lekkere van Albert Heijn.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
17: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
18: Praxis.
19: Sta je in de file en spot je ruitschade?
20: Opgelost. Autotaalglas.
21: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
22: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
25: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 9 uur.
0: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. De medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regio-omroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 7:15 en daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm.
1: Robert-Jan, dankjewel. Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. De uittocht van het strand is begonnen. N57 Houtdorp Rotterdam tussen de Brouwersdam en Goedereden. Kwartiertje vertraging. N200 Zandvoort richting Haarlem. Dat is tussen het autoscuit Zandvoort en Haarlem Centrum. 30 minuten vertraging. Ook de andere kant toch nog wel op. N200 Haarlem richting Zandvoort. 20 minuten vertraging tussen Overveen en het autoscuit Zandvoort. N201 Zandvoort richting Hoofddorp. Dus weer weg van het strand. Kwartiertje tussen Zandvoort en Heemstede. Hoofddorp, Zandvoort op de N201 tussen Bentveld en Zandvoort ook nog eens 18 minuten vertraging. En verder staan er nog wat flitsers, 9 stuks. Waar ze staan, check je in de Flitsmeister-app.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpol is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk. Let's go!
5: Dit is Radio Veronica.

Op Radio Veronica, daarvoor nog Aerosmith en Crying. 12 over 9 op de woensdagavond, 12 augustus. Thomas Hekker hier op de plek van Niek van der Brugge. Die is niet aan het genieten van een fijne vakantie. Dat is dus wel wat veel gewenst wordt via de Radio Veronica app. Nee, Niek die vervangt Wout en Frank de middagshow. Dus die zijn dan weer wel op vakantie, zo moet je het zien. Dus je zou hun nog een fijne vakantie kunnen wensen. Alhoewel, we zitten richting het einde van de periode. Maandag dan zit iedereen weer op zijn honk. Gerard Ekdom in de ochtend, Wout en Frank in de middagshow. En Niek van der Brugge dan dus ook. S'avonds. Dus tot 10 uur mag ik vandaag en morgen nog de allerbeste muziek aller tijden draaien. En een prijsje weggeven. Ik bedoel, het is zo ontzettend droog. En de Sahara-zand, tenminste ik denk dat het gewoon Holland-zand is, landt op de auto's. Dus auto's zijn vies. En wil jij je auto gewassen hebben op onze kosten, dan kan dat. Ik geef een waspassen weg. Dus nou ja, stuur een foto van jouw gore bolide mijn kant op. En wie weet, stuur ik je wel op onze kosten door de wasstraat heen. Dan nog toch even terugblikken op het verhaal van de zonsverduistering. Het zit er officieel op als ik op de minuut afkijk. En inmiddels is ook de zon officieel dan onder in Nederland. Dus dan is alles voorbij, alleen nog niet alles. De vertragingen zijn nog fors, sta je nog in de file. Wel thuis zometeen. Niks is langer dan een half uurtje, dus meer dan een half uur vertraging heb je als het goed is niet. Hou vooral lekker gewoon Veronica aan de auto.

0: Material Lover op Radio Veronica. Bam, einde. Ik was pas aan het weggeven, want ik zie eigenlijk alleen maar gore auto's op de weg rijden. Dus was even kijken of we weer iemand blij kunnen maken.
1: Marcel
0: met Thomas, Radio Veronica. Goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Hey, jij zit in de auto.
1: Ik zit momenteel in de vieze auto, ja.
0: En als jij door je achteruitkijkspiegel heen kijkt, dan zie jij tekeningetjes, als ik het zo zie.
1: Ja. Ze hebben inderdaad op de camping hele leuke tekeningetjes gemaakt op de achteruit.
0: Ja. Ah ja, er staan nog lieve dingen op. Er staan nog geen scheldwoorden op, dus dat scheelt een hoop.
1: Nee, dat is waar.
0: Net terug van vakantie dus?
1: Nee, ik ben nog op vakantie.
0: Oh.
1: Maar ik ga vrijdag naar huis toe, maar ik denk, ja, dan moet ik toch een beurtje hebben, hè. Een wasbeurtje.
0: Zo kan je niet op werk aankomen.
1: Nee, precies. En jullie kwamen met die actie. Ik denk, nou, dat is grappig.
0: Ik ga gewoon de waspas jouw kant op sturen. Het is in ieder geval hartstikke lekker thuiskomen namens Radio Veronica.
1: Kijk, helemaal top. Dankjewel.
0: En geniet nog even van de vakantie zolang die duurt bij deze.
1: Ga ik doen. Dankjewel.

0: zo vaak hoort. Lekker. Hey Leonardo, Blast Union of Souls op Radio Veronica. Binnen een minuutje, Toto en Aswell.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stam.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Radio Veronica verkeert door Flitsmeister. De uittocht is nog steeds bezig vanaf het Nederlandse strand terug naar huis. En 57 Ouddorp Rotterdam tussen Poortzeelanden en Goede Reden sta je 10 minuten in de file. En 200 Zandvoort Haarlem tussen Zandvoort en Prinsenbrug. 3 kwartier vertraging. Ook op de N200 Haarlem-Zandvoort tussen Overveen en Zandvoort ook nog eens een kwartier vertraging. Op de N201 Zandvoort Hoofddorp tussen Zandvoort en Hillegom kwartiertje in de rij staan. N201 Hoofddorp Zandvoort tussen Bentveld en Zandvoort en ook nog 10 minuutjes in de rij staan. En de rest is, als het goed is, allemaal minder dan 10 minuten vertraging. Dan staan er ook nog een behoorlijke lijst aan flitsers. 12 stuks. Waar ze staan, check je in de Flitsmeister-app.
3: Dit is Radio Veronica.
4: Het station van Wout en Frank.
3: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
4: En nu
3: Thomas Hekker.
4: Met de

echt een goed verhaal, hoor. As What Next To You op Radio Veronica. Bob Marley die zag dit bandje in de jaren 70. Dus toen waren ze nog piepjong, deze Britten. In Londen optreden. Hij raakte geïnteresseerd. As What, die kreeg vervolgens de kans om op te nemen in Tuff Gong Studios. Oftewel, ja, Bob Marley's legendarische studio in Kingston. En vanaf daar verliep de carrière, erg zonnig, om in de terminologie van vanavond te blijven. Het is Radio Veronica met de beste muziek aller tijden.

roerend hart. Normaal op Radio Veronica. En daarvoor nog Amy McDonald. En This Is The Life. Ik ga Cake By The Ocean voor je draaien. En daar zijn toch een partij misverstanden over geweest. Ik bedoel, het gaat natuurlijk niet over taart aan zee. Maar mensen dachten dat het nogal sensueel was. Maar nee, er zit ook geen hint in naar de seks. Nee, de makers achter DNC die wilden na een hele lange studiosessie even lekker een cocktailtje gaan drinken. En ze probeerden een Sex on the Beach te bestellen. Maar ja, ze haalden wat woorden door elkaar. En ze kwamen op Cake By The Ocean uit. Oper keek ze een beetje maf aan. Snapte uiteindelijk toch wat ze bedoelden. Maar ja, ze vonden die verspreking zelfs zo verschrikkelijk grappig dat ze dachten, daar moeten we een nummer van maken. En zo werd een foutje uiteindelijk toch een wereldhit. Het is DNC.

0: MCE op Radio Veronica. Straks na 10 de muziek van onder andere Eminem en Cock Robin.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Ook te beluisteren via DAB Plus en de gratis Radio Veronica app. Veronica.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
14: Müller Milk, the moo you can't resist.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
16: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
19: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
20: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
21: laatste kans.
20: Nog één keer brullende motoren.
21: Ja,
20: dit mag je niet missen.
21: Oh.
20: Daar moet je bij zijn.
21: Naar binnen.
20: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
21: Ja.
20: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
22: Geef een draai aan je zomer. Met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog super...

0: Wij zien 80 geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung, nu bij Belsimpel.
3: Belsimpel zet de tijd op 10 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
7: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryersnacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
13: Simyo.
11: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
16: Fix die ruit voor je vakantie.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel. Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
18: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
19: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik Ted naar Beter Bed.

0: Wat is de echte voornaam van Lady Gaga? Hoe heet de drummer van Queen? Uit welke stad komt de band Oasis?
1: Uit hoeveel leden bestond de Jackson 5?
0: Ja, goed te doen toch?
2: De Radio Veronica Top 3000 komt terug. Om dat te vieren komen Wout en Frank naar je toe met de beste muziekquiz van alle tijden. Heb jij zin in een avond vol gezelligheid en de leukste radiospelletjes? Meld je dan nu aan via radioveronica.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stand.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: De beste muziek aller tijden.

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
8: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
9: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
10: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Bij Dustin vind je alles voor jouw zakelijke IT-omgeving. Van hardware tot dienstverlening. Zoals beheer en beveiliging van smartphones met Samsung Knox. Dustin regelt het, zodat jij je kunt richten op je business. Dustin, jouw IT-partner.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel,
12: Aldi.
14: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij loopt het voordeel zo binnen.
13: Hands van voordeel.
12: Aldi.
15: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
16: Hoppa.
15: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
16: 3-sterren-slot.
15: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 11 uur.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdul Kadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoepte hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
20: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
21: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
20: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
22: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
23: It's funny, because it's true.
22: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
24: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
25: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
26: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
27: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
28: En om het nog leuker te maken. Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
29: Praxis.
30: Al 1 van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij 1 van de overige flesjes? Dan win je €25.000.
31: Müllermilk, the moo you can't resist.
32: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
33: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
32: In Griekenland bijvoorbeeld, ja. Speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat er maar. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
2: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
5: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
4: Zonnebrandcrème?
6: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderma, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
14: Mooi van Ethos.
15: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klompoor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Nu bij Belsimpel, de nieuwste Samsung Galaxy Foldables. Met een nog slanker design en een slim vouwbaar scherm. Bestel nu met hoge exclusieve korting in combinatie met Odido. En schrijf je in voor extra persoonlijke korting. Ontdek het nieuwste van Samsung nu bij Belsimpel.
19: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
20: Radio Veronica.
19: Met het nieuws. Het is 12 uur.
21: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reijzeren ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag is het warm.

0: kiss.
1: Radio Veronica. De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn twee Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn 2 Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm.